God is a DJ.

0: Straks. Straks bij Nostalgie.
1: Maar goedemorgen daar, lieve vrienden. Ik heb al 3 koffies op vanmorgen. En de rode duivels gaan door, dus ik ben helemaal klaar voor de dinsdag. Simple Minds helpt jou een handje als het bij jou vanmorgen wat moeizamer gaat. Alive and Kinky.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Dorso.
4: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
4: Dat wil ik ook.
3: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:02, het nieuws met Frauke Kallion. We gaan door naar de kwartfinales op het WK voetbal.
5: En oververdiend, want onze Rode Duivels overklasten de Verenigde Staten met een knappe 1-4 score. Zelfs met de felbesproken Amerikaanse spits Balogun, die toch mocht spelen. Bondscoach Garcia begon met een verrassende opstelling zonder Doku en De Bruyne. Maar het heeft dus wel echt gewerkt. De Duivels stonden passie en grinta en kwamen al snel op voorsprong. De ketelaren maakten al na amper 9 minuten de openingstreffer. De Amerikaan Tillman maakte wel even gelijk, maar de ketelaren had opnieuw een antwoord klaar. Daarna volgden ook nog goals van Van Aken en Lukaku. België heeft een statement gemaakt, zei doelman Thibaut Courtois na afloop aan Sporza.
6: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. En dat we vandaag even bewezen hebben dat wij wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
5: Wel nog een domper op de feestvreugde, want Amadou Onana moest na een pijnlijke val al na 20 minuten naar de kant. En zag er ook niet goed uit. Hij kwam een tijdje later met een stevig ingepakte knie en krukken weer naar buiten. Het is nog onduidelijk of Onana de volgende match erbij kan zijn. Maar de motivatie is wel groot, zegt kapitein Yuri Tielemans.
7: Wij hopen dat hij met ons kan blijven. Maar ja, los daarvan willen wij voor hem tot op het einde vechten. Zeker tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Echt, dat willen wij meer zien, dat willen wij meer tonen ook. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
5: Onze Belgen nemen het vrijdagavond in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje. Het versloeg gisteravond Portugal met 0-1. Het enige doelpunt viel pas in de blessuretijd. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stapte meteen na de wedstrijd op. En nog tot en met zaterdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI afgekondigd. De waarschuwing geldt voor alle provincies. Aan de kust geldt code geel wel pas vanaf donderdag. De hele week krijgen we opnieuw temperaturen rond 30 graden en meer. KMI raadt aan om waakzaam te zijn, vooral voor ouderen en kwetsbare mensen. Drink bijvoorbeeld meer en sta niet te lang in de zon.
0: Nostalgie weer.
5: De zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen en maxima rond 28 graden. Woensdag eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag zonniger en ook wat warmer rond 30 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
8: Met Kim.
1: Ik heb een telefoontje naar Trump gedaan te laten weten dat hij naar Nostalgie kan luisteren om zijn verdriet te verwerken. De perfecte op-up muziek hier. Ook voor jou een heel erg goeiemorgen.

0: Voor mij bijt ziet het hier alleen maar zitten vroeg in de ochtend. I wanna sex you up. Ik snap het wel, hè. Nu is het nog de meest frisse uren. Het zijn de meest frisse uren van de dag. Straks wordt dat weer veel te warm voor sexy time, hè, want het is koningin vandaag. Goedemorgen, vrienden van de gezelligste club. Echt, wat een plezante manier van opstaan. Ik werd wakker, ik keek meteen op mijn gsm. 1-4 voor de Rode Duivels. Yes, yes, yes. Na die oneerlijke situatie van de teruggefloten rode kaart bij de VS. Ja, voelt dit gewoon als een extra zoete overwinning. Zelfs als je niet van voetbal houdt, heeft iedereen toch zoiets van... Aha, in your face. Ik zag bij ons in Merelbeke mensen ook al feestend en zwalpend nog naar huis fietsen. Om 4 uur toen ik naar het werk vertrok. Dus echt zalig, dat algemene gevoel van overwinning. En ik kreeg vannacht ook een berichtje van onze liefste collega Sander. Jou wel gekend als je vaste ochtendvriend de voorbije maanden. Die heeft ook gekeken.
1: Amai Kim, het is 4 uur 's nachts en deze overwinning... Die smaakt zoeter dan een liter cola. En die is vetter dan 3 Big Macs. Mannetjes. We hebben die Amerikanen gewoon even op onze plek gezet. En weet je, het begint een beetje te lijken op Mexico 86. Hè. Heel slecht beginnen aan het toernooi. En dan steeds beter en beter en beter worden. Vrijdag is dan Spanje. Die Big Macs hebben we al opgegeten. En nu een keer kijken of we ook nog paella lusten.
0: Laat de paella maar komen, zou ik zeggen. Freya Dadizelen stuurt ook. Goedemorgen, ik ben beginnen kijken om 2 uur naar de Duivels. 3:15 moeten vertrekken om mijn stadsbadercollega's van materiaal te voorzien. Het wordt een lange dag, maar als onze Duivels spelen, moeten we ze steunen. Go Belgium! Dat is gesproken. Het was een kort nachtje voor velen, maar het was het waard. En ik sleur jou erdoor met de allerbeste muziek, dat is beloofd. Ed Sheeran en Aha komen er zeker al aan. Dit is Kelly Staten.

0: Het is echt plezant om al die euforie te lezen vanmorgen in onze nostalgie-app. Katja Hanlet vat het perfect samen. We don't need no tricks to win. Yes, yes, yes, het is gelukt. De Rode Duivels gaan naar de kwartfinale. Heb jij ook gekeken vannacht? Heb jij speciaal je wekker gezet? Of nachtje doorgedaan? Waar heb je dan gekeken? Want in steden moest het in stilte. Maar dat is niet gelukt natuurlijk als je dan 1-4 overwint. En ga je nu dan slapen of werken? Ik hoor het graag in de nostalgie-app. Ons vrouwtje van het nieuws is een hele grote fan ook van voetbal. Zij is opgestaan. Zij is aan het werk uiteraard. Je hebt het misschien gehoord dat haar stem een toontje lager klinkt door al dat roepen. Want het is een roepertje, hè, als ze naar voetbal kijkt. En straks is vragen of haar hartslag al gezakt is. Da, aha.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
7: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
8: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
7: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
8: Oké. Okay.
7: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
9: Enagreen.
7: Energierebellie.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

0: Bijna 6:30. Een heel erg goede morgen als je pas uit je bed komt gerold. Het is gelukt. De Rode Duivels hakten de VS in de pan op het WK. Zelfs als je geen grote voetbalfan bent, is dat een mooie overwinning. Die laatste goal van Lukaku.
1: En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4.
0: Natuurlijk! Lukaku nog eentje.
2: Uiteraard.
0: Ja, in onze club zijn er velen die speciaal zijn opgestaan. Victor uit Oudenaarde zegt nog in de app om 2:00 opgestaan en om 4:00 vertrokken naar het werk. Het zal pikken vandaag, maar het was het 100% waard. En ik zie dat ik niet de enige ben hier die nog wat slaap kan gebruiken. Het is zowat nationale kleine oogjesdag in België.
2: Ja, ook bij mij.
0: Ook bij jou, vrouwtje. De kleinste oogjes van onze redactie vandaag, want jij bent de grootste voetbalfan ook bij ons.
2: Ja.
0: Hoe was de match?
2: Geweldig. Ze hebben het oververdiend. Het is echt, ik ben ook opgestaan om 2:00 en dan naar hier doorgereden. Maar ja, ze hebben echt getoond dat de Duivels heel goed in vorm zijn. Dat we eigenlijk echt wel keigoed bezig zijn. En ik vind ook wel, we tonen aan Spanje van, hey, we zijn hier wel. Je moet niet denken dat je zomaar over ons kan lopen.
0: Ja.
2: Dus ik denk wel dat we een mooi signaal uitsturen naar Spanje ook. En dat we misschien zelfs nog kans maken tegen de Europese kampioen.
0: Hola, hola, grote woorden.
2: Ja.
0: En ook, jij hebt gekeken in jouw, waar jij woont.
2: Ja, gemeente Kruibeke. Ja.
0: In Kruibeke, het moest allemaal stil zijn op die publieke plekken, maar dat is toch nooit gelukt?
2: Nee, we hebben ons best gedaan, maar ik denk niet dat de bewoners zo blij geweest gaan zijn. Maar er waren wel aanpassingen, er was geen DJ-set enzovoort. Maar ja, uiteraard als een goal valt, dan moet je roepen, dan moet je juichen, dan kan je niet stil zijn.
0: Je kan niet stil zijn. En ook gewoon, er was zoveel commotie rond Trump die met dat telefoontje de rode kaart terugvloot. Dit voelt als, wij hebben met eerlijk spel getoond wie de rode duivels zijn.
2: Voilà.
0: Doe jij maar met je telefoontjes. Ja. Bla, bla, bla.
2: Voilà.
0: En nu de kwartfinale tegen Spanje vrijdagavond.
2: Ja.
0: Waar ga jij kijken?
2: Wel, ik zit met een dilemma.
0: Oei.
2: Ik kijk dus altijd op groot scherm. Ik vind dat belangrijk. Altijd in mijn gemeente Kruibeke. Maar nu ga ik dit weekend naar zee. En ja, wij gingen normaal gezien vrijdag namiddag vertrekken. Maar ja, nu denk ik, ja, moet ik niet thuis blijven? Want ik denk dat dat ongeluk gaat brengen. Ik heb zo'n bijgeloof en ik denk, ja, als ik nu naar zee vertrek en ik moet daar kijken, ja, dat gaat niet helpen. Ik moet van thuis uit.
0: Noteer, liefste vrienden, als we niet doorgaan, is het omdat vrouwtje naar de zee gegaan is in plaats van op grootscherm in Kruibeke te kijken. Red onze natie, vrouwtje, en blijf tot zaterdagochtend in Kruibeke.
2: Misschien moet ik dat doen.
0: Oké. Bedankt om onze Rode Duivels te supporteren. Hè. Te steunen in alles. En kijk alsjeblieft op dat grootscherm, oké?
2: Ja.
0: Ik geloof ook wel een beetje.
2: Gaan we dat best doen.
0: Doe het voor ons, vrouwtje. Kom aan, hè. Nos

0: Voor Cher zit het in de kus. Voor ons vrouwtje zit het in het bijgeloof. Het gaat zelfs nog verder, zegt ze me nog. Bij voetbalmatchen, ze draagt ook altijd dezelfde kledij. Elke match dat ze kijkt van de Rode Duivels. Ze eet hetzelfde, frietjes. En ze moet dus op groot scherm kijken. Heerlijk toch?
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Goedemorgen, er is echt niks plezanters dan jou te kunnen trakteren op mooie prijzen. En de hele zomer lang trekken wij onze prijzentrommel hier open. Straks om 8 uur een nieuwe kans voor jou om een trip met Dicar Mobile Home te winnen. Dan kan je cruisen van camping naar camping. En nu in de vroege ochtend kan je elke ochtend nog voor 7 uur een voucher winnen bij Bol. 100 euro om nog snel iets te bestellen dat je nodig hebt. Ik denk vandaag aan bijvoorbeeld koffie of energy drinks om de dag door te komen na de match. Of misschien heb je nog een parasol nodig of een plonsbadje om de hete week te overleven. Alles kan. Laat mij gewoon weten wat je nu zo snel mogelijk nodig hebt in de Nostalgie-app. En dan pik ik er straks een willekeurig berichtje uit en bel ik jou misschien wel op. Heel belangrijk, jij moet dan je telefoon opnemen met... Even bollen. Gewoon even bollen en dan heb je het gekocht en is het voor jou. 100 euro bij Bol ligt hier voor jou. Als jij laat weten wat je nu meteen zo snel mogelijk nodig hebt. De Nostalgie-app, daar moet je zijn.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Met Kim.

Ik vrees ervoor, Virginie, maar zo'n speelgoedkeukentje, dat kan wel altijd natuurlijk. Zoveel berichten, dat is echt de max. We hebben met z'n allen veel nodig, blijkbaar. Als ik jou vandaag niet opbel, geen nood. Als vroege vogel word je de hele zomer nog getrakteerd op een voucher bij Bol voor 100 euro. Vergeet niet juist op te nemen,

0: Hallo? Goedemorgen.
1: Even bollen.
0: Wat zeg je?
1: Even bollen.
0: Even bollen, ja. Oh, ik dacht even dat je goedemorgen zei, maar het was even bollen. Dat is juist. Je spreekt met Nostalgie, Proficiat. De voucher is voor jou.
1: Ah, geweldig.
0: Victor uit Oudenaarde zie ik hier op het scherm staan. Wat wil jij doen met die 100 euro? Wat heb je nodig?
1: 100 meter staalkabel om mijn Wanda-orchideeën te kunnen ophangen.
0: Wauw, had ik niet zien aankomen, Victor. 100 meter staalkabel voor je orchideeën. Dat is veel orchideeën, toch?
1: Ja, we hebben 1000 orchideeënkwekerij, een kleine groep orchideeënkwekerij, dus vandaar.
0: Oké, dat verklaart. Want voor privégebruik lijkt mij 100 meter orchidee extreem veel, toch, Victor?
1: Oh, dat valt nog mee.
0: Oké. Nu ik je toch aan de lijn heb, mijn orchideeën thuis, die sterven allemaal. Wat doe ik verkeerd?
1: Oh, dat hangt ervan af. Dat kan zijn te weinig water, te veel water, te weinig licht, te veel licht. Ik zou zeggen, kom een keer langs.
0: Kom een keer langs bij dokter Orchidee, dokter Victor, en dan kan jij het voor mij oplossen. Oh ja, dat is een goede deal. Hè? Jij krijgt 100 euro voor je staalkabel en ik kom eens bij de dokter Orchidee langs. We regelen dat.
1: Goed.
0: Een prettige dag nog. Oké, tot in Oudenaarde dan. Hè? Veel plezier vandaag nog.
1: Ja.

Die van No Kids on the Block zitten al met hun hoofd bij Tonight. Wij zitten nog vol in de ochtend. 7 voor 7, goedemorgen. Ik vond het al druk op de baan vanmorgen. Ik denk dat veel mensen richting hun vakantie trekken. En het is misschien lang geleden dat je kind was, maar je kan je toch nog keihard inleven in zo dat gevoel als je je mama even niet gezien hebt en dan komt daar de grote hereniging. Onze liefste collega, Ellen Petrie, die staat paraat op Brussels Airport, vol spanning te wachten met een kindje op haar mama. Straks na 7 uur.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Spring maar achterop, mijn motto. We gaan samen wheelies rijden. Ik kan dat helemaal niet, maar we gaan het samen toch proberen. Joyride na het nieuws van 7 op je radio.
2: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
3: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
2: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
3: en het bed kopen.
4: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
5: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
5: Maar wij tweeën naar
6: Ibiza. Oh,
5: of Zanzibar.
6: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
5: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
4: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, het is 7:02, het nieuws met Vrouwke Kaljon. We gaan door naar de kwartfinales op het WK voetbal.
8: Woehoe, ja, en oververdiend, want onze Rode Duivels overklasten de Verenigde Staten met een knappe 1-4 score. Bondscoach Garcia begon met een verrassende opstelling zonder Doku en De Bruyne. Maar het heeft wel gewerkt. De Duivels toonden passie en grinta en kwamen al snel op voorsprong. De Ketelaar maakte al na amper 9 minuten de openingstreffer. De Amerikaan Tillman maakte wel nog even gelijk. Maar de Ketelaar had opnieuw een antwoord klaar. Daarna volgde ook nog goals van Van Aken en Lukaku. België heeft een statement gemaakt, zei doelman Thibaut Courtois na afloop bij Sporza.
9: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. En dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
8: Wel nog een domper op de feestvreugde, want Amadou Onana moest na een pijnlijke val al na 20 minuten naar de kant. En zag er ook niet goed uit. Hij kwam een tijdje later met een stevig ingepakte knie en krukken weer naar buiten. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Maar de motivatie is wel groot, zegt kapitein Yuri Tielemans.
10: Wij hopen dat hij met ons kan blijven, maar ja, los daarvan willen wij voor hem tot op het einde vechten. Zeker tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Echt, dat willen wij meer zien, dat willen wij meer tonen ook. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
8: Onze Belgen nemen het vrijdagavond in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje. Het versloeg gisteravond Portugal met 0-1. Het enige doelpunt viel pas in de blessuretijd. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stapte meteen na de wedstrijd op. En dan nog dit. Tot en met zaterdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI afgekondigd. De waarschuwing geldt voor alle provincies. Aan de kust geldt code geel wel pas vanaf donderdag. De hele week krijgen we opnieuw temperaturen rond 30 graden en meer. KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Vooral voor oudere en kwetsbare mensen. Drink bijvoorbeeld meer en sta niet te lang in de zon.
1: Code geel voor het weer, code rood voor de kleine oogjes vandaag. Ook die van jou, vrouwtje.
8: Ja.
1: Het was het allemaal waard, hè?
8: Helemaal.
0: Nostalgie weer.
8: Zon en wolken. In de namiddag klaart het ook meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Woensdag eerst zonnig, daarna meer wolken en aangename 27 graden. Vanaf donderdag zonniger en ook wat warmer rond 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Het grote nostalgie-reisbureau.
11: Met Kim.
1: Euforische ochtend, zeg. We vliegen tous ensemble door de beste hits. Dancehall Days komt eraan. Eerst een tourke doen met Roxette. Dit is Joyride.

0: Ik was daarnet aan het stoeven dat ik een wheelie ga doen met jou achterop. Dat is zo met je motto op één wiel rijden. Geert van Langenaker stuurt in de app. Heerlijk gevoel, zo'n wheelie. Ik ga eerlijk zijn, ik durf dat eigenlijk helemaal niet.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Mijn twee wielen blijven voorlopig op de grond, maar op Brussels Airport schieten de wielen van de grond de ene seconde na de andere. Want het is het hoogseizoen voor het vliegverkeer, hè, zo in die eerste volle week van juli. Ellen Petrie kampeert voor ons de hele zomer daar. Veel vakantiegangers die vertrekken vanmorgen, maar er arriveren ook altijd vele mensen. Thuiskomen na vakantie is een speciaal gevoel, of soms ook om iemand op te wachten. Liefst met een spandoek, hè. Als je thuiskomt, altijd leuk om zo ontvangen te worden. Ellen, jij staat nu in de aankomsthal ergens. Wie staat daar allemaal?
2: Ik zie hier echt een papa met twee hele mooie glunderende kindjes staan wachten op...
3: Onze mama, hè.
2: En de mama komen opwachten. Vertel eens, ja. Is ze op vakantie gegaan? Of?
3: Die is een paar dagjes voor het werk weg geweest. Dus dat was een conferentie in Spanje. Ja? En maandag namiddag is ze vertrokken naar daar. En nu is ze juist geland, dus ze is een paar aan het wachten. Ja.
2: En zij gaat regelmatig naar het buitenland?
3: Nee, dat is nu de tweede keer deze jaar. En dat is zo misschien één à twee keer op het jaar of zo. Dus niet al te vaak.
2: En nu komt ze terug. Heb jij nu zoiets van hier? Nu zijn ze van u. Laat mij even bekomen.
3: Nee, ik denk dat vooral zij moet gaan bekomen eerst. Want het zijn zware dagen ook voor haar geweest. Okay. Dus,
2: Heb je iets meegemaakt dat je zegt... Goh, ik heb ze zo gemist. Dat is in het honderd gelopen. Of is alles goed gegaan?
3: Nee, ik kan mijn plan wel trekken ondertussen. af en toe gebeuren er wel eens zaken die onvoorzien zijn. Maar ja, ja. Dan... ondertussen zijn we dat gewoon ook, dus...
2: En hebben ze thuis iets speciaals, een tekening gemaakt of iets voorzien voor de mama te onthalen?
3: Nee, dat is eigenlijk niet gelukt. Dat was eerst het plan, maar ze hadden helemaal geen goesting. Ik denk ook een beetje van de warmte. En,
2: Jij bent al blij dat jullie hier aangekleed allemaal aanwezig zijn.
3: Ja, en ze zal het thuis komen zijn en het zo'n bad inspringen voor wat verkoeling. Ja. Zo dus, daar kijken ze wel naar uit, want dat vroegen ze al de strakkoks achter.
2: Jullie gaan misschien nog op vakantie?
3: Nou, volgende week. En dan vertrekken we voor twee weken naar Frankrijk.
2: Oh, jullie hebben een huisje gehuurd of zo?
3: Nee, we gaan met de caravan.
2: Oh, dat is nog leuk. Ja,
3: liever een caravan dan een hotel. Gewoon de vrijheid eigenlijk. Je kiest een beetje zelf wat je doet. Je moet niet tussen bepaalde uren gaan ontbijten of het avondeten of dergelijke. En je plant ook alles een beetje zelf.
2: En gaan jullie elke keer naar dezelfde camping? Dat je ook elk jaar terug dezelfde mensen ziet?
3: Nee, we proberen af te wisselen. Soms kan dat wel zijn dat dat twee jaar achterin hetzelfde is. Maar meestal is dat zo wat verspreid. Frankrijk, Italië, Nederland. Een beetje overal.
2: Ah, hier is mama. Hoe toevallig zeg. Zie je hoe gelukkig. En verlegen natuurlijk,
3: ja,
2: hè. Dag mevrouw, hoe is het voor jou om terug thuis te komen?
4: Goed, wel warm hier.
2: Maar waar dat jij zat, was het niet zo warm?
4: Ik kom van Barcelona en er was 30 graden, dus dat was ideaal, denk ik.
2: Ik heb gehoord, ik heb papa even aan de tand gevoeld. Die heeft dat blijkbaar heel goed gedaan, die heeft alles recht gehouden.
4: Ja, dat
2: en blijkbaar moet jij nu meer bekomen dan hij, want blijkbaar heb je heel hard moeten werken.
4: Ja, sorry. Ja, dat is waar. Ja. Het was een finance conferentie, dus dat zijn altijd zware dagen. Ja.
2: Geniet van jullie thuiskomst en een fijne de vakantie alvast.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé?

0: met Michael Bublé naast jou in bed. Dat is dolle pret. Everything. Het is 7:15. Goedemorgen. Je kan al in t-shirt buiten, zo warm wordt het vandaag. Dus straks vanaf 8:00 gaan wij verder met onze Summertime Top 1000. De ideale soundtrack bij Code Geel. En ook voor 8:00 staat de muziek al in vuur en vlam. Zometeen hoor je Relight My Fire.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Nou, wat leuk zeg, jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of deze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Deze week bij Hema. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
11: ZID. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZID. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... ZID. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZID. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
12: De soundtrack van je werkdag.
13: Dat is nostalgie.
12: Nostalgie.
13: Nostalgie.
12: We
13: are music.

0: Iedereen is zo goed gezind vandaag. Ik hou ervan. Monique stuurt in de Nostalgie-app ons Belgisch gewonnen en nu Queen. A Kind of Magic. Opstaan met dat magische gevoel van de overwinning van de Rode Duivels. Voetbalkenner Frank Boks, die keek vannacht ook met plezier. Over een kwartier ongeveer geeft hij jou een samenvatting, mocht jij aan het slapen geweest zijn vannacht, net zoals ik. En je kan vandaag zelf weer een winnaar worden. Het grote Nostalgie-reisbureau is open deze zomer, met zoveel reizen voor jou om te winnen. Deze week hier in de ochtend kans op een trip met een mobile home. Oelala.
1: Het leven niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Ja, hallo, we zijn wakker. Of ik toch?
1: Frankje. Ik ook hoor.
0: Bah, Frankje, met kleine oogjes vandaag, want je hebt vannacht gekeken.
1: Ja,
0: met
1: inderdaad.
0: Zeer veel plezier, hè?
1: Helemaal, want Onder Rode Duivel spelen vrijdagavond om 9:00 een kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. De Duivels overklasten de Verenigde Staten met 1-4 en maakten een echt statement. Het tactisch plan werd perfect uitgevoerd, zegt kapitein Yuri Tielemans bij Sporza.
2: Het was perfect vandaag, tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Spelen één tijd, twee tijd, loopacties, dat willen wij meer zien, dat willen wij meer tonen ook. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
1: De Rode Duivels trekken vanmiddag al weg uit het vertrouwde Seattle en reizen door naar Los Angeles, waar de kwartfinale plaatsvindt. De Brusselse regering heeft een principeakkoord bereikt over een sociaal klimaatplan. Dat meldt staatssecretaris Ans Persoons. De regering investeert 226 miljoen euro in een sociaal rechtvaardige klimaattransitie. Met aandacht voor kwetsbare gezinnen en micro-ondernemingen. Het gaat dan om steun bij energierenovatie van woningen, via premies en renteloze leningen en ook de uitbreiding van duurzame mobiliteit. En de gemeente L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdverenigingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 ochtends nog activiteiten te organiseren in het bos. De burgemeester wil zo elk risico op een wolvenaanval vermijden. Afgelopen vrijdag werden zo'n 20 schapen doodgebeten door wolven. De geplande kampen kunnen wel nog doorgaan. Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen en maxima rond 28 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden.
0: Het is code geel voor het weer, maar Salt en Peppa willen toch ietsje heter maken nog. Let's talk about sex.
3: Bij Debamheubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debamheubelen.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Kim.
6: Nostalgie. Spinderella cut it up one time.

0: Let's talk about sex. En let's talk about die rode duivels. Als jij vandaag aan het werk bent, zal het iets minder productief zijn waarschijnlijk met kleine oogjes als jij vannacht om 2 uur gekeken hebt. Maar het was de moeite waard. We hebben ze een poppie laten ruiken, die VS, in die 8e finales van het WK. Heb jij gekeken? Waar dan? Heb je het stil kunnen doen in de gemeente? Anders was het nachtlawaai natuurlijk. Voetbalkenner en journalist Frank Boeks, die zag de match. Die zag hoe wij overwonnen. En die geeft straks voor jou een samenvatting van de hoogtepunten als jij ook gewoon nog in je bedje lag vannacht. Na Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Een duidelijke boodschap richting Trump.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote nostalgiereisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
8: Download nu de Nostalgie-app
9: en doe mee met unieke wedstrijden.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?

0: op het WK. Ons ochtendvriendin Anja vat het mooi samen.
1: Mijn ogen plekken nog toe, maar het was wel de moeite om op te staan, zullen. Na is Trumpy Grumpy.
0: Oh lord, goedemorgen, dag Frank Boeks.
2: Goedemorgen, Kim.
0: Onze WK-watcher die vannacht ook niet in bed lag, maar gewoon aan het scherm gekluisterd. We hebben die Amerikanen in de pan gehaakt met een 1-4 overwinning. Frank, hoe goed is dat?
2: Ja, het was fantastisch. Ook omdat het voetbal nog niet fantastisch was geweest. En plots konden we het wel. Dus we hadden Trump eigenlijk een beetje nodig om ons wakker te schudden. Zo leek het wel.
0: Ja, ja, dat is waar. Want daardoor was ook de hele wereld ons aan het steunen. Behalve de VS natuurlijk. Margo stuurt het ook hier in de app van Nostalgie. Thuis gekeken, heel de blok wakker gebruld. Ja, het was gewoon goed voetbal, toch?
2: Ja, absoluut. Ik moet zeggen... Ja, we zijn heel goed gestart. Waar we dachten, de Amerikanen gaan fantastisch starten met het publiek achter hun, was het eigenlijk volledig tegenovergesteld. De Belgen hebben de Amerikanen vastgepakt bij het nekvel en getoond wat voetbal is. Voetbal en niet soccer is het geweest deze nacht. Dus ik denk dat België echt gewoon op de afspraak was. En dat heeft misschien wel te maken met wat Trump en Infantino allemaal... bekokstoofd hebben achter de rug van die Belgen of achter de rug van heel de voetbalwereld, want eigenlijk is het toch gewoon gerechtigheid en de speler in kwestie, niet dat die jongen daar iets aan kan doen, maar Balogun heeft helemaal niks kunnen klaarspelen.
0: Ja, want denk je, jij als ex-profvoetballer, zou het bij jou zo'n situatie ook net extra vuur geven om te winnen?
2: Ja, die voorbereiding is toch een beetje anders. Hè. Je weet dat heel de wereld kijkt. Je weet dat er heel veel spelers, heel veel trainers, heel veel mensen in het voetbal het in een heel onrechtvaardige situatie vonden om, laten we zeggen, de politieke inmeng van Trump te gebruiken om sterker te zijn. Ja, dat geeft je toch een gevoel of een samenhorigheidsgevoel in de aanloop naar die wedstrijd. En dat heb je echt ook wel gezien, dat het bij de USA echt wel verlammend gewerkt heeft. En bij de Rode Duivels echt de groepsdynamiek heeft aangewakkerd. Want ja, ze stonden er van minuut 1 als groep. Heel die ploeg was helemaal wakker. Dus ik denk dat het een tegenovergesteld effect had voor de Amerikanen en voor ons eigenlijk goed uitgedraaid.
0: Ja, en belangrijkste, we zijn door met nu vrijdag al om 9:00 s'avonds de kwartfinale tegen Spanje. Hoe liggen onze kansen daar, schat jij in?
2: Ja, dat is een ander verhaal. De Spanjaarden, dat is een Europees kampioen. Dat is een hele goede ploeg. Dat is waar dat je op voorhand in de tabel naar gekeken hebt. Als alles goed gaat, dan kom je uit tegen Spanje in de kwartfinale. Dan is je WK al geslaagd, bij wijze van spreken. Dan zijn de verwachtingen gehaald. Maar nu heb je alles gedaan om die wedstrijd uit de brand te slepen. Ja, nu is het de bedoeling om te stunten. En dat zou het ook echt wel zijn tegen Spanje, een stunt. Maar we zijn niet kansloos. Zeker niet omdat we aan het groeien zijn in het toernooi. En omdat Spanje nog niet zo swingend was als 2 jaar geleden als Europees kampioen werd.
0: Ja, ik zie Frankje van het Nieuws, grote fan, hier ook knikken van ja, ja, het kan. Dus we gaan ervoor. Dat is voor vrijdag. Nu nog even nagenieten van die 1-4 over.

0: overwinning vannacht om 2 uur. Frank, merci. Nostalgie.
1: Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje.

0: Ik onthoud vooral, Spanje is een moeilijke tegenstander, maar we zijn niet kansloos. Dus vrijdag gaan we tous ensemble voor de Rode Duivels supporteren. Het wordt één groot feest. En tot dan is het hier altijd al feest bij Nostalgie, want kijk eens op de klok, het is bijna 8 uur. We beginnen weer aan die Summertime Top 1000 tot en met volgende week woensdag de heetste songs om de 30 graden alweer te vieren. Het is hier echt tropisch klimaat aan het worden in België. We starten straks bij de nummer 877.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Die is voor Tones & I, dat plekje. Dance Monkey na het nieuws van 8 uur.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
14: ZID. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
15: ZID.
14: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
15: ZID.
14: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
15: ZID.
14: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
16: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
17: Energreen.
18: Energie Rebelli.
17: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 3 voor 8. Het nieuws met Frauke Kaljon. We kunnen het niet genoeg zeggen. We gaan door naar de kwartfinales op het WK voetbal.
19: Ja, en op welke manier onze Rode Duivels overklasten de Verenigde Staten met een knappe 1-4 score. Ondanks alle heisa over de Amerikaanse spits Balogun. Maar daar trokken de Duivels zich niet van aan. Ze toonden passie en grinta en kwamen dan al snel op voorsprong. De Ketelaren scoorden maar liefst 2 keer. En ook Van Aken en Lukaku loodsen ons naar de gedroomde kwartfinale. België heeft een statement gemaakt, zegt kapitein Yuri Tielemans bij Sporza.
20: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Spelen 1 tijd, 2 tijd, loopacties. Dat willen wij meer zien, dat willen wij meer tonen ook. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
19: Wel nog een domper, want Amadou Onana verliet het veld al na 20 minuten in tranen met een stevige knieblessure. Hij zal wellicht niet meer verder kunnen spelen op het WK. En heel wat supporters in ons land trotseerden de vroege uurtjes en hebben die overwinning goed gevierd. Onder meer in Gent kwamen supporters samen en die reageren heel trots.
21: We hebben eindelijk de match gehad die de bal verdiende. We waren beter heel de match, controle. Ik ben heel, heel trots. Ik denk, Trump mag nog zoveel ballen als dat hij wilt. We hebben gepraat op het veld. Niemand moet meer opnemen. Infantino, bye bye.
19: Onze Rode Duivels nemen het vrijdagavond dan in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje. Het versloeg gisteravond Portugal met 0-1. Het enige doelpunt viel pas in de blessuretijd. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stapte meteen na de wedstrijd op. In de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Het draait vooral om defensie. De regeringsleiders zullen er praten over de defensiebudgetten, want bij elke lidstaat moet dat hoger liggen dan 2%. Tegen 2035 gaat het om zelfs 5%. Ons land haalt die doelstelling voorlopig niet, maar de regeringspartijen willen dat wel nog verder optrekken. Premier De Wever, defensieminister Theo Franke en buitenlandminister Prevost zijn afgereisd naar Turkije om erover te praten. En in de belangrijkste zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd geraakt door een onbekend projectiel, zegt het Britse maritieme agentschap. Aan boord brak brand uit, maar niemand raakte gewond. De voorbije maanden werden nogal schepen aangevallen. Volgens VS zit Iran erachter.
2: Nostalgie weer.
19: Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Woensdag eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag zonniger en ook wat warmer rond 30 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Summertime Top 1000.
10: Met Kim Muilaert.
0: Alleen maar songs die jou het ultieme vakantiegevoel geven. En ik trakteer jou ook vanmorgen op een reis met de Mobiloom. Fijn dat je bij de club bent. Goedemorgen.

0: 7 over 8, stap maar in de trein richting jouw zonnige dinsdag. En richting dag 2 van onze Summertime Top 1000. Zometeen wil Patti LaBelle met jou in bed duiken.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En daarna is het weer aan jou. Jouw kans om mee te spelen voor de Mobile Home van Dikar. Met ons grote nostalgie-reisbureau sturen we jou de hele zomer op vakantie. En deze week kan je in de ochtend hier in de vroege uurtjes een weekje winnen met de Mobile Home. Gaan en staan waar je wil. Raampje open, haren in de wind, ondertussen naar nostalgie luisteren. Dat is echt een zalige manier van reizen. Dus als jij wil meespelen, dan mag jij nu al sturen. Ik wil op vakantie met een voiceberichtje. In de Nostalgie-app kan je zo op het microfoontje duwen en dan stuur je audio door. Ik wil op vakantie als jij een finale plek nu vrijdag wil bemachtigen voor die Mobile Home. En dat mag je even enthousiast als ons elke gisteren. Yeah.

0: vandaag liever niet, Pet Gillebelle. Het is te warm, toch? Die lakens en dat zweet. Hier komt al veel Ik wil op vakantie binnen in onze app van Nostalgie. Als jij graag een weekje wil genieten van een mobilhome van Dikar om te gaan reizen, stuur nog snel, dan speel jij straks misschien het spel. We spelen Stop de Bandronde, dus tekstkennis van alle Nostalgie-hits is altijd mooi meegenomen. En nog een belangrijke om mee te geven. Je moet vrijdagochtend hier live het finale spel kunnen komen spelen in Antwerpen op Linkeroever in de studio bij Nostalgie. Dus alleen dan mag je sturen. Benieuwd of jij beter doet dan Elke gisteren. Zij had 6 juiste antwoorden.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: We ontdekken het straks. Na de nummer 874 in deze warme lijst. Chic, Le Freak, zometeen.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobilhome, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinzen?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
9: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
8: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
9: en het bed kopen.
10: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
11: Play Kinepolis presenteert... De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
12: Hela, dat is toch met pingpongballen?
11: Ja, en dan?
12: Ja, geen bal had ik gezegd.
11: Oké, okay, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
12: Goeie bal.
11: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
10: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
1: De Summer

0: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.
1: Mechelen stuurt het te lange. De Ketelaren kan ontsnappen, maar Vries is eruit. En die doet het rustig. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet lappen. Van Aken, nee. Jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4.

0: Vamos a la Playa van Rigueira zal een pakje hoger staan in de lijst, denk ik. Straks op 872 de vrouw die voor haar trouwfeest Madison Square Garden afhuurde. Allokes, wat een ceremonie zeg. Taylor Swift komt eraan.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Kamperen voor winnaars, dat is het eigenlijk. Hè. Je kan deze week een reis winnen met de Mobilhome van Dikar. Met je huisje op wielen rijden waar de zon je brengt. Vrijdag spelen we de grote finale. Misschien wel met Kim uit Bilzen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt echt wel nood aan vakantie, denk ik, Kim, want jij stuurde dit.
2: Ik wil op vakantie.
0: Zo triestig, Kim. Hoe komt het?
2: Ja, ik wil heel graag op vakantie. Ik ben eigenlijk zelf nog nooit geweest zonder mijn ouders.
0: Okay.
2: Maar mijn vriend heeft wel altijd een mobilhome gehad. Maar dat verhaal heb ik niet meer mogen meemaken. Dus dat zou ik nu wel graag eens met hem doen.
0: Ah ja, dat zou ideaal zijn. Jij en je vriend gewoon cruisen met de camper. Ben je een propere vrouw? Want dat is wel nodig bij zo'n camper.
2: Ik ben een propere, maar ik zie het ook wel zitten, zo'n camper. Dat is vakantie, dat is anders. Hè, dat.
0: Ik heb ooit dat één keer gedaan. Ik ben daar te slordig voor, Kim. Dus alles zwiert daar in het rond dan. Dus jij kan het duidelijk beter aan. Ik gun het jou zo hard, maar we gaan eerst een spel spelen. Stop de bandronde met de nostalgie-hit. Waar het stopt, mag jij het volgende woord aanvullen. En de bedoeling is dat je zoveel mogelijk juist antwoordt. Want de twee kandidaten op vrijdag met de hoogste scores, die komen de finale spelen. Is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Elke had er gisteren 6, dus ik stel voor dat we zeker al proberen om daar boven te gaan. Goed?
2: Ik doe het. Ja,
0: okay.
2: Zeker niet.
0: Veel succes. Hier komt de eerste.
2: Dank je. Big stream. Boom.
0: Ja, de volgende.
2: Geleiden.
0: Dat is helemaal juist. We gaan naar de derde. Mensen als ik vind je overal.
2: Op de arbeidsmarkt in dit. Ha, Tranendal.
0: Zeker wel. Goed bezig.
3: Oké. Okay. So you're Brad Pitt. That don't impress
2: me. Much.
0: Much. Dat is ook goed, Kim. Next. Dat was wat korter. Weten we het?
2: Nee.
0: Oh, you've been thunderstruck. Was het AC/DC met Thunderstruck.
2: Ja.
0: Je hebt er
2: minder stijl, dus misschien daarom.
0: Minder gestijl, de gitarekes van AC/DC.
2: Juist niet.
0: Ja, ik snap het. Maar kijk, je hebt er 4 juist. Daarmee kom je op een mooie tweede plek. Dus als morgen en overmorgen er niet beter gespeeld wordt, dan speel jij hier vrijdag de finale, Kim. Wat denk je?
2: Oké. Heel fijn.
0: Oh, spannend, hè? Ik zou zeggen,
2: mee.
0: Blijven luisteren deze week. Hopen dat de rest het minder goed doet. En ik wens jou een prachtige dinsdag al.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: trouwfeest van het jaar, toch? Taylor Swift. Kim heeft dat goed gedaan, hoor. Als jij denkt, ik kan nog meer songteksten zingen. Morgenochtend een nieuwe kans om mee te spelen voor die plezante trip met de mobile home van Dikker. En intussen zitten we volop in die lijst, de Summertime Top 1000. Straks op 871, een wereld waar alles blauw is. Het huis, de mannetjes, de lucht, alles. Het is bijna 8:30 intussen. Goedemorgen, vrouwtje.
1: Goedemorgen. Buitenlandse media zijn lovend over de 1-4-overwinning van onze Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. En vooral het woord gerechtigheid weer klinkt na alle heisa over de Amerikaanse spits Belegoen. Want na een telefoontje van Amerikaans president Trump mocht hij weer meespelen, ondanks een rode kaart. De Franse sportkrant L'Équipe schrijft al die moeite voor dit. België domineerde met gemak. Volgens de Nederlandse De Telegraaf gaan de Rode Duivels verdiend naar de kwartfinale. En de Britse omroep BBC had het dan weer over een futloze prestatie van de Amerikanen. Blijft voorlopig wel nog wachten op een reactie van Trump. Onze Rode Duivels spelen vrijdagavond om 9:00 hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. De Rode Duivels trekken vanmiddag weg uit het vertrouwde Seattle en reizen door naar Los Angeles, waar de kwartfinale plaatsvindt. Onze voetbalanalist Frank Boeks schat onze kansen in tegen Spanje.
2: Nu is het de bedoeling om te stunten. En dat zou het ook echt wel zijn tegen Spanje, maar we zijn niet kansloos. Zeker niet omdat we aan het groeien zijn in het toernooi en omdat Spanje nog niet zo swingend was als 2 jaar geleden als Europees kampioen werd.
1: De Rode Duivels krijgen daar ook koninklijke steun, want koning Filip zal de kwartfinale mee vanuit het stadion volgen. En in de belangrijke zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd geraakt door een onbekend projectiel, zegt het Britse maritieme agentschap. Aan boord brak brand uit, maar niemand raakte gewond. De voorbije maanden werden nogal schepen aangevallen. Volgens VS zit Iran erachter. Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden.
3: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
4: De Summertime Top 1000.

0: Dat is nu voor de rest van de dag in je hoofd, hè. I'm blue, dabadi, dabada. Trump ziet niet blauw, maar groen van jaloezie. Dat is echt tof, die wereldwijde steun in alle kranten van morgen. En Thierry Verkouter stuurt in de Nostalgie-app... Trump heeft geproefd van Belgian waffle. Een dikke wafel op zijn gezicht.
1: Straks in de summertime...
2: Top 1000.
3: Ik draai hier rond.
0: Oh, ja, zeker.
4: Als een leeuw.
0: De koning van 10 om te zien. Zomerser wordt een tv-programma niet. Dus ook Willy Sommers staat natuurlijk op 870 in onze Summertime Top 1000. En nog voor 9 uur ook een streepje reggae. Origineel van Elvis. Maar straks hoor je de reggae-versie van UB40.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Solde bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solde bij Zalando.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
11: Echt?
12: Echt waar?
5: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
2: De Summertime.
1: Top 1000.
2: Top 1000.
1: Nostalgie.
2: 870.

0: Pure nostalgie toch dit. Yeah! Dat is ook de eerste keer dat ik door heb. Het is Flintstones, niet Flintstones. Daar staat nog een T tussen. Flintstones. Ik ontdek hier van alles vanmorgen. The summertime.
1: Top 1000.
0: B-52's met de Flintstones. 1000 songs hoor je hier op je radio tot en met woensdag. De lijst met het ultieme vakantiegevoel. Want de zomer is volle bak aan het braden. Het is code geel buiten. En als je hete muziek draait, dan kan Belle Perez niet ontbreken. Haar muziek straalt gewoon zonnecrème uit. Ze staat nu ook op 868. Het is een heel moeilijk jaar geweest voor Belle. Ze verloor onverwacht haar man. En sinds kort staat ze weer op dat podium. De plek waar ze straalt, waar ze thuis hoort. En ze zegt zelf dat het haar deugd doet. Ze zei, ik ga nog steeds door een moeilijke periode. Maar ik besef meer dan ooit dat muziek therapie is. Daarom heb ik besloten om weer te gaan zingen. En op dat allereerste optreden na haar groot verlies zei ze, lieve mensen, het voelt goed om hier weer te staan. We gaan vanavond de muziek laten spreken en hopelijk komt het vandaag binnen. Bij mij in ieder geval wel. Dus laat het nu ook maar goed binnenkomen. El Mundo Bailando, Belle Perez.

0: terras loopt. Ashford en Simpson op 867. Een plekje hoger, botje op een cover in de lijst. Het origineel is de prachtige song van Elvis Presley.
1: If

0: een heel schoon liefdeslied, maar UB40 dacht in de jaren 90, dat kan zomerser. Voor in die zomerse lijst van nostalgie. En ze goten er een reggae-sausje over. Dat resultaat op 866.
1: Top 1000 bij Nostalgie.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Het blijft een gouden combinatie uit de 80's. Die prachtige stem van Annie Lennox. En dan de synthesizer van Dave Stewart. Je hoort ze na het nieuws van 9. Eurythmics.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
5: En dat past binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Eggo Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
13: Dit is het verhaal van Limburg.
14: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
13: Van mijn familie.
15: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
13: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
16: Tegels.
17: Natuursteen.
16: Parket. In Bermo.
18: Nostalgie.
2: Goedemorgen, het is 3 voor 9. Het nieuws met Frauke Kaljon. Iedereen staat fors achter onze rode duivels.
19: Ja, en ook onze koning Philippe, want hij reist voor de kwartfinale tegen Spanje naar het Amerikaanse Los Angeles om onze rode duivels aan te moedigen. Hij was er dit WK nog geen enkele keer bij, maar die boost zal nu wel nodig zijn. Onze voetbalanalist Frank Boek schat de kansen van onze rode duivels tegen Spanje in.
7: Nu is het de bedoeling om te stunten. En dat zou het ook echt wel zijn tegen Spanje, maar we zijn niet kansloos. Zeker niet omdat we aan het groeien zijn in het toernooi en omdat Spanje nog niet zo swingend was als 2 jaar geleden als Europees kampioen.
19: Vrijdagavond om 9 uur is het dan zover, dan spelen ze de kwartfinale. En buitenlandse media zijn intussen lovend over die 1-4-overwinning van onze Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. En vooral het woord gerechtigheid weer klinkt. Na alle heisa over de Amerikaanse spits Balogun, want na een telefoontje van Amerikaans president Trump mocht hij weer meespelen, ondanks een rode kaart. De Franse sportkrant L'Équipe schrijft al die moeite voor dit. België domineerde met gemak. Het Spaanse AS grapte dat Trump nu overweegt om vanaf morgen een importheffing van 100% in te voeren op Belgisch bier. De onderzoekscommissie naar de Brusselse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden en gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk strafbare feiten binnen de Anderlechtse Haard. Het is onduidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. En in de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Het draait vooral om defensie. De regeringsleiders zullen er praten over de defensiebudgetten. Want bij elke lidstaat moet dat hoger liggen dan 2%. Tegen 2035 gaat het om zelfs 5%. Ons land haalt die doelstelling voorlopig niet, maar de regeringspartijen willen dat wel nog verder optrekken. Premier De Wever, defensieminister Franke en buitenlandminister Prevot zijn afgereisd naar Turkije.
12: Nostalgie weer.
19: Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag dag zonniger en ook wat warmer, rond 30 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
1: Met Kim Muilaert.
2: Code geel voor hitte, code rood voor onze legendarische voetballers en code oranje voor jouw zangtalent. Meezingen met die heetslijst. Goedemorgen.

0: De Summertime Top 1000.
1: Een hele goede morgen. Tot volgende week woensdag hoor je de 1000 meest zomerse songs op Nostalgie. En 863 is iets wat bijna alle Vlamingen wel eens doen in de zomervakantie met de trein naar Oostende. Als jij graag met de trein reist, morgen komt onze treintipper Christophe nog eens langs. Treinbegeleider Christophe Eelen is een tv-figuur geworden dankzij het VTM-programma De Trein. En elke week gaat hij deze zomer een tip komen geven aan jou voor een uitje in eigen land met de trein. Vorige week ging hij naar Veurne. Morgenochtend komt hij met een tip van over de taalgrens, het La Wallonie. Dus zeker luisteren. Morgenochtend rond de 7:40, dan komt de treintipper.
2: Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Nostalgie. Je zit op de trein richting een prachtige dinsdag. Ik heb zo'n goed nieuws, want een hele zomer lang ben ik jouw treintipper. En kom ik tips geven voor uitstappen in eigen land. Uiteraard met de trein.

0: Man en vrouw, Womack en Womack met Teardrops.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: De vrouw die nu weer overal te horen is door haar WK-lied Shakira. Zingt straks in het Engels, niet in Spaans. Objection komt eraan. En 6 keer in de lijst, je hebt hem al 3 keer gehoord. Rod Stewart, zijn kapsel is altijd wat ontploft. Maar nu met die hete temperaturen ongetwijfeld nog net iets meer. Do You Think I'm Sexy hoor je al over een halve minuut.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: The Summertime Top 1000.

De vorige hittegolf is nog maar gepasseerd. Of daar is de volgende hitte al. Marcia die zei gisteren, en mijn huis was nu eindelijk afgekoeld. We hebben gisteren uit pure miserie een zwembadje in de tuin gezet als afkoeling. Hoe ga jij het aanpakken om het thuis koel te houden? Laat maar horen in de Nostalgie-app. Hier al wat warme muziek voor jou op 859.

Ze straalt nog zoals vroeger. Wat een vrouw. Objection op 858 in de Summertime Top 1000. Een plek hoger botsen we weer op een cover. Dit is het origineel. Dan zitten we lang geleden in de 60s met The Equals. Maar in de jaren 90, de periode van de reggae-covers van 60s muziek. Dan kwam het met meer toeterkes en belletjes. Robin Campbell van UB40 zit er ook weer voor iets tussen bij deze Baby Comeback.

0: En dan loopt rond met een waaier en een koude handdoek in haar nek. Laat ze weten in de Nostalgie-app.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
3: In the middle of the night. I go walking in my sleep.
0: Over 10 minuten kan je de voetjes afkoelen. Kan ook werken in The River of Dreams. Van Billy Joel op 853. En veel dichterbij hoor je Eros Ramazzotti.
4: Che bello questo amore ad ogni modo.
0: Ma che bello. Italiaans worden geeft een instant vakantiegevoel. Het komt er zo aan.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
7: Handen?
5: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
11: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
16: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
17: Welkom thuis. Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Kim Muilaert.

0: song voor zijn dochtertje Ellie, de Regime. Op 854 zometeen de excentrieke vrouw die er altijd goed uitziet, Grace Jones.
1: De Summertime Top 1000.
0: Goedemorgen, dag mijn liefste Sean.
2: Ah, dag liefste Kimmy.
0: Jij ziet er ook weer goed uit vandaag.
2: Dank u, jij ook.
0: Zo wat ton sur ton, groen
2: pakje.
0: Dat is pakje.
2: Hoe zeg je dat? Een piaske.
0: Een onesie, maar dan voor de zomer.
2: Een onesie, maar dan om mee buiten te komen.
0: Ja. Jij gaat verder straks na 10 uur met de Summertime Top 1000.
2: Zekers.
0: En je bent goed gezind, dat is goed, want Trumpy is grumpy, maar jij bent goed gezind.
2: God, en dat maakt ons extra goed gezind, toch? Zoiets. Goh, opstaan met die score, want ja, ik ben niet blijven kijken. Ik ben gewoon mijn bed ingekropen. Ik dacht, ik zie het morgen vroeg wel. Maar ik ben wel echt enorm extra gelukkig opgestaan daarom. Oh, wat een revanche. Jongens, toch, of je nu van voetbal houdt of niet, het is toch een gedroomde uitkomst.
0: Een big smile voor iedereen. De memes zijn ook
2: zal wel
0: geniaal online. Ja. Manneke Pis die op Trump last. Er gebeurt van alles online.
2: Maar ik weet dus, Kim, 1-4, zeggen ze dan, maar ik heb dus geen enkele goal gezien. Ik heb wel gelezen wie ze gemaakt heeft en zo, maar ik heb...
0: Sean, het was pure emotie.
2: Ja.
0: Het was pure emotie en kippenvel. Ik ga jou terug meenemen naar gisteren. Naar vannacht eigenlijk, toen het allemaal gebeurde.
3: Mechelen stuurt te lang. De Ketelaar kan ontsnappen, maar Vries is eruit. En die doet het rustig. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet lappen. Van Aken, nee, jawel. Ja, Van Aken.
2: Oh, ik kreeg het wel. Echt waar, kijk.
3: Hans Van Aken. 1-3 voor België.
0: Maar dan.
3: Die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. Lukaku nog eentje. Natuurlijk.

0: in the summertime.
1: Top 1000. That's the way
2: KC and the Sunshine Band, that's the way I like it. We gaan er gewoon voor.
0: Straks in de summertime.
1: Top 1000.
2: Dat we er goed zingen hebben.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
9: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
8: Slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
10: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
11: Zit-idee.
12: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
11: Zit-idee. Zit-idee.
12: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
11: Zit-idee.
12: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
11: Zit-idee.
12: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
13: Dorso. Ergonomisch slapen.
11: Nostalgie.
2: Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljon. En onze stroomfactuur wordt aantrekkelijker.
14: Ja, je zal jaarlijks zo'n €80 minder moeten betalen op je elektriciteitsfactuur. De gasfactuur wordt wel €80 duurder. Vlaams minister van Energie, De Pratere, heeft een talkshift klaar. Die moet vooral het elektrisch verwarmen aantrekkelijker maken. Voor een gezin dat meer dan 3,5 megawattuur per jaar verbruikt, krijgt een nog groter voordeel. De Pratere kondigde gisteren ook al een afkoelingsplan aan om de warmtepomp aantrekkelijker te maken. De talkshift gaat in vanaf 2028. De wegwijzers langs onze autosnelwegen krijgen een makeover. Met nieuwe en strakkere richtlijnen wil het Agentschap Wegen en Verkeer meer duidelijkheid en verkeersveiligheid verhogen. Zo zullen alle pijlen op de verkeersborden naar boven wijzen. Het verkeer zal volgens Verkeersinstituut Vias vlotter verlopen, want bestuurders nemen dan sneller de juiste beslissing en kunnen beter voorsorteren. Ook de klassieke groen-gele verkeersborden die een afrit aankondigen, worden zwart-wit. En de onderzoekscommissie naar de Brusselse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden en gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk strafbare feiten binnen de Anderlechtse Haard. Het is nog onduidelijk wanneer dat afgerond zal zijn.
11: Nostalgie weer.
14: Zon en wolken. In de namiddag klaart het meer op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag dan zonniger en ook wat warmer rond 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
11: Luister en je bent op vakantie.
9: Nostalgie.
11: De zomer.
1: Summertime Top 1000.
0: Met Chandon.
2: En goedemorgen, Casey and the Sunshine Band had ik beloofd. That's the way I like it. Kan over het weer gaan, of over de winst van onze Rode Duivels, of over de Summertime Top 1000. Aan jou de keuze, lieve vrienden. We are music.
1: Nummer 852.

0: Cool and the Gang en Cherish.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ah, ik ben zo blij dat je luistert. Welkom als je nu pas je radio aanzet. Je luistert naar Nostalgie. Meer bepaald naar de Summertime Top 1000. Het eerste wat ik deze ochtend heb gedaan, toen ik mijn ogen opendeed, was mijn Amerikaanse maat in Californië een WhatsApp gestuurd om te checken of hij toch een beetje oké was nadat we hen vannacht in de pan gehakt hebben. Oh my god, ik kon er nog enigszins mee lachen als dat hij wel al aan de tequila om de miserie door te spoelen. Maar hopelijk ben jij ook zo goedgezind opgestaan en in alle eerlijkheid, ik ben niet eens zo'n grote voetbalfan, maar zo'n soort revanche op deze manier, dat smaakt toch zeer zoetekes. Hopelijk ben je dus ook zo goedgezind opgestaan. Mocht het niet zo zijn, als je nog wel wat extra peper in je gat kan gebruiken op deze dinsdag 7 juli, dan ga ik daar de komende uren met veel plezier voor zorgen hoor. Want deze Summertime Top 1000 gaat weer alle kanten uit. Lekker schizofreen, maar steeds super zonnig boeltje is het. Met de komende minuten wat Franse rap op je bord van Manon en La Tribu de Dana. Na een bezoekje aan het betere Britse pretpark met Ronan Keaton en Rollercoaster. We zijn vertrokken.

0: wat een zalige lijst. Mijn werkdag gaat 10 keer sneller voorbij. Stuurt Jordi Koppens in de app. 10 keer, dat zijn ferme statistieken, beste vriend. Laat me gerust ook weten van waar jij precies aan het luisteren bent. En naar de Summertime Top 1000. En over statistieken gesproken, veel Frans binnengesmokkeld in onze lijst blijkbaar. Want na het Frans in La Tribu de Dana, zo net, komt er nu nog een levenslied aan.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Uitgebracht in de late lente van 98. En meteen een dikke zomerrit voor de Britse girls van Bewitched. C'est la vie. Dat is Frans. En ook deze. Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Zo dadelijk pure nostalgie in jouw Summertime Top 1000.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo. Hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Jij wilt de schoonste kortingen?
11: Let's go! Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top, hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
15: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
16: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
17: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
18: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
19: Op reis naar Lanzarote. Het zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
16: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
20: Nostalgie.
16: Luister en je bent op vakantie.
21: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
22: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
23: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
24: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
25: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
26: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
25: Echt?
26: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
25: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
26: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
25: Maar ja, dan moet jij toch...
26: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
25: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
27: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nummer 848.

0: De Summertime Top 1000.
1: Ja, perfect in de sfeer eigenlijk. En goed gemikt van een Bruno, want hij kan het niet weten, maar Ann Meeuwissen die laat net weten in de app dat ze op het gemakske lekker chill van thuis uit aan het luisteren is naar nostalgie naar de lijst. Heidi Brestrich die stuurt dan weer een mooie foto door in de app vanuit Rupelmonde. Ik ben de geweldige top aan het beluisteren van Aan de Prachtige Schelde, schrijft ze. Ziet er daar heel rustgevend uit. Heidi geniet ervan. Terwijl Ines Bongaerts dan weer rustig wakker aan het worden is vanuit haar tent op camping Emporda in Lestartit in España, Catalonië. Ik heb het even moeten opzoeken, maar ook heel veel plezier. Daar geniet er allemaal van. Zwoele groetjes zet ze er ook nog bij. Wel, hete groetjes terug. Ines, ik heb hier de ventilator toch ook maar even aangezet in de radiostudio, want de zon die begint al heerlijk door de ruit te branden. Kan er natuurlijk alles mee te maken hebben dat Eduardo Bennato in aantocht is. De Italiaanse zanger die, en we zitten nu toch zo in die voetbalsfeer, in de jaren 90 ook ooit nog het officiële lied voor het WK voetbal in Italië mocht schrijven. De Italianen zijn toen niet gewonnen, maar dat laten we even terzijde, dat is niet zo belangrijk. Deze ochtend gaat hij Viva la Mama nog eens zingen voor jou. Een vrolijke ode aan zijn moeder en aan zijn jeugd in de jaren 50. Maar eerst, zoals beloofd, Bewitched en C'est la vie op 846. Some people say I look like

0: maar ook koning van de Summertime Top 1000 hoor. Want hij staat er, als je de hits van de Jacksons meerekent, maar liefst 9 keer in. Met wel een zingende drummer die hem op de hielen zit.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Phil Collins en Two Hearts, een eerste passage in ons lijstje vol vitamine D. Eerste van 5 noteringen en... Ja, gisteren kwam nog het fijne nieuws binnen dat Hanne van K3 in verwachting is van haar een tweede snoeper. Dat moesten we nog even vieren. Hè. Met de K3-hit uit de zomer van... Speaking... Oh, ja, het zat er niet bij. Ik weet het niet. Een dikke zomerhit. 10.000 luchtballonnen, nieuw in de Summertime Top 1000 op 843. Dat weet ik dan wel weer.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
6: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
10: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft. Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar. Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dont.
2: Nummer 843.

0: So In Love, de eerste hit waarmee de boys van OMD ooit de Amerikaanse markt wisten te veroveren. Een beetje zoals onze Rode Duivels dus vannacht eigenlijk. Ja, sorry, de trots is groot. Allee, mag even, hè. We zijn anders al bescheiden genoeg. Zoals Belgisch, toch?
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, op reis gaan. Dat doen we ook heel graag natuurlijk. Meestal om te ontsnappen dan aan het grijze weer hier. Al is dat nu allesbehalve nodig. Maar toch, verandering van spijs doet eten en inspireert ook vooral. En elkaar wat vakantietips meegeven is altijd mooi meegenomen. Zeker nu deze zomer ons grote nostalgie reisbureau weer geopend is. Dus ga ik straks om iets over 11 nog eens live doorprikken naar mijn nieuwste radiocollega Ellen Petrie. Want die staat alweer klaar op Brussels Airport om daar verhalen te sprokkelen bij reizigers, maar ook mensen die daar aan het werken zijn op Brussels Airport. Eerst nog een andere boodschap van algemeen nut op nummer 841 in onze Summertime Top 1000. Even goed opletten nu.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Ja, dat is toch gewoon een potteke zomer als je dat opentrekt. Wham and I'm your man.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
10: Hela, dat is toch met pingpongballen?
9: Ja, en dan?
10: Ja, geen bal had ik gezegd.
9: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
10: Goeie bal.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
11: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
11: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
14: Dit is het verhaal van Limburg.
15: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
14: Van mijn familie.
16: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
14: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
17: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
18: Green. Energie Rebellie.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11 uur. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Luchtvaartmaatschappij TUI stopt met haar vluchten op luchthaven van Antwerpen.
19: Inderdaad, je kan vanaf volgend jaar niet meer met TUI Fly vliegen van en naar de luchthaven in Deurne. Dat heeft het Duitse moederbedrijf beslist. Deze zomer kan je vanop Deurne nog met TUI vliegen naar Tenerife, Palma de Mallorca, Malaga en Alicante. En vanaf maart volgend jaar focust TUI dan enkel nog op de luchthavens van Brussel en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Antwerpen. Die wordt dan vooral gebruikt voor privé- en opleidingsvluchten. Het is niet duidelijk wat dat betekent voor de toekomst van de luchthaven. De wegwijzers langs onze autosnelwegen krijgen een makeover. Met nieuwe en strakkere richtlijnen wil het agentschap Wegen en Verkeer meer duidelijkheid en verkeersveiligheid verhogen. Want nu verschillen de verkeersborden nog te vaak met die in andere landen. Zo moeten alle pijlen op de verkeersborden naar boven wijzen in plaats van beneden. En ook de klassieke groen-gele verkeersborden die een afrit aankondigen worden zwart-wit. De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. En in Spanje is code rood voor de hitte afgekondigd in 3 regio's. De temperaturen lopen op tot 40 graden en meer. De hoogste alarmfase geldt voor een deel van Catalonië, Valencia en de regio Aragon met ook Zaragoza. In Frankrijk geldt dan in 60 departementen code oranje. Verschillende regio's worden getroffen door zware natuurbranden. Bijna 6000 hectare natuur is er al verwoest. Het Franse parket kon intussen ook 2 mannen aanhouden voor 9 brandstichtingen. 1 van hen is wel weer vrijgelaten.
18: Nostalgie weer.
19: Hier en daar wat wolken. Deze namiddag klaart het op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen veel zon, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag dan volop zomerweer tot 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
18: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Chandon.

0: met Petri.
1: Ja, daarnet nog de luchthaven van Antwerpen in het nieuws bij Fraukje. En nu neem ik je alweer live mee naar Brussels Airport. Het is duidelijk, we zijn in vakantiesfeer hier bij Nostalgie. Want op Brussels Airport kan je met wat geluk heel de zomer lang Ellen Petri spotten. Ergens in de inkomhal of ergens backstage. Want die hebben namelijk op pad gestuurd om nietsvermoedende reizigers een microfoon onder de neus te duwen. Omdat we gewoon weer curieus zijn naar hun reisplannen. Of naar de mensen achter die reisplannen. Zo de onmisbare schakels, zeg maar, die er elke dag weer voor zorgen dat wij dan zo zorgeloos mogelijk op vakantie kunnen vertrekken. Want Ellen, jij staat momenteel bij iemand die niet op reis gaat, maar aan het werk is op de luchthaven. Hè?
2: Ja, ik sta hier inderdaad bij iemand van Brussels Airlines, Nouria. Ja, fantastisch mooi meisje.
3: Dank u.
2: Wat is jouw functie hier?
3: Ik werk als manpower planner bij Brussels Airlines. Dus dat is eigenlijk bij de afdeling van maintenance en engineering.
2: Wat houdt dat in? Wat moeten zij uitvoeren?
3: Die zorgen ervoor dat alle vliegtuigen zowel kunnen landen als stijgen. Dus bij maintenance en engineering zijn we ongeveer bij 250 à 300 techniekers. Dus dat is wel een zeer groot groep. Ja. Maar het is vooral een uitdaging. Maar het is wel waar dat je soms op kantoor kunt komen op een ochtend en dat je denkt van, oh, wat is deze hier allemaal? Of een chaos. Maar uiteindelijk komt alles heel goed. En je weet vooraf ook niet wat er allemaal op je te wachten staat. Dus het is echt wel een constante uitdaging. Ja. En dat is echt wel tof.
2: Heel de tijd aanstaan. Ja. Er zijn enorm veel functies binnen Brussels Airlines. Heb jij nog dingen gedaan?
3: Ja, ik heb hier eigenlijk 4 jaar gewerkt als passenger service agent. Dus dat is eigenlijk al de check-in procedure en aan de gate staan. Ik ben begonnen in 2019 en ik heb dat 4 jaartjes gedaan als student. Ja. Dus dat was echt wel een leuke ervaring. Ja. Ik ben daar heel jong gestart, met net 18 jaar.
2: Zeg, en als jij zelf reist, heb je dan heel veel kritiek? Zie je dan heel veel? Of kun je echt nog ontspannen? Zeg je, de boel, ik doe mijn ding.
3: Ik ontspan. Het is wel leuk om je collega's te zien, niet daarvan. Dat is echt wel tof. Dan is het meestal, naar waar gaat je vandaag? Dus dat is wel leuk. Maar voor de rest, als het hier ontploft, ik ga op reis vandaag. Dat is voor morgen of zo. Dus,
2: ik hoop alvast dat hier vandaag niet ontploft, maar het was heel fijn jou te spreken.
3: Dank je wel.
2: En wie weet zien we elkaar wel ooit eens, ergens.
3: Het
2: zou fijn zijn. Maria, merci.
3: Dank je wel.
2: Joehoe.
0: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
0: Nummer 837.

0: Merci Petra Kelly and Sylvester.
1: In the summertime.
2: Doug Dyson.
0: John Cicada, nieuw in onze lijst dit jaar op 833 binnen een heel kleine 10 minuten al. Mini popquizje trouwens. Welke superbekende zangeres, maar echt heel bekend, zingt de backing vocals op deze Just Another Day? Ik vertel het u straks als John Cicada passeert. En ook Natalia houdt van de zonnestralen. Ja, dat weten we natuurlijk. De helft van het jaar brengt ze dan ook door in haar buitenverblijf in Barbados. Kan je trouwens ook boeken voor jezelf, hè? Natalia's vakantiewoning, mocht het je interesseren. Higher Than The Sun komt er zo meteen aan. Haar tweede van 5 passages in de Summertime Top 1000.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
5: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
4: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
5: en het bed kopen.
6: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
8: Welkom thuis.
6: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nummer 835.

0: Time Top 1000.
1: Aretha Franklin was dat, en moet ik ze nog aan je voorstellen. En Think natuurlijk in de Blues Brothers versie. En die hadden toch ook standaard hun zonnebrillen op, die mannen. Dus vond ik wel gepast om ook even in die Summertime Top 1000 te proppen. Goedemorgen na een korte nacht, stuurt Ingrid van de Loverbos. Goedemorgen, Ingrid. En ook een geweldig verjaardagscadeau, zegt ze. Tussen haakjes overwinningsduivels. Zijn we onderweg naar Frankrijk met mijn jarig ventje aan het stuur. Bon anniversaire, Wim Lejour. Ah, maar gelukkige verjaardag, Wim. En geniet daar, hè, van jullie vakantie. Elsie die stuurt in de app dan weer dat ze het veel te warm vindt om te strijken vanuit Berlaren. Ah, mijn hometown. Elsie, simpel. Stop er dan even mee. Strijken. Is toch overrated? En trouwens, ik ben je nog het antwoord schuldig, hè, van mijn klein quizje daarnet. Welke superbekende zangeres zingt de backing vocals op deze Just Another Day van John Cicada? Anyone? Katrien Henry, die wist het in de app. Gaan opzoeken of niet, maar het is Gloria Estefan. Oh jawel.

0: We are family. Het zou wel zijn één grote van zonnige muziekhoudende familie, jij en ik.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000. Everybody has a
0: summer holiday. Cliff Richard op 829 met de soundtrack voor deze lijst. Summer Holiday. En deze. Girl, you're my angel, you're my darling. Kom, toegegeven, deze heb jij in de zomer van 2001 ondertussen alweer 25 jaar geleden, ja, gegarandeerd ook nog mee zitten neurien. Shaggy en Angel, zometeen al op 831.
3: Daar zijn we.
4: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
5: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
4: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
6: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
4: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. Twee mango's voor maar 2 euro.
9: Twee mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: ZID. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZID, ZID. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar ZID, ZID. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZID. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Don't.
2: Nostalgie. Nummer 801.

0: Summertime Top 1000.
1: Ah, nog een leuk berichtje van Sophie Priem dat hier binnengekomen is in de app. Ze zegt, wij zijn aan het luisteren naar de Summertime Top 1000. Terwijl we aan het brunchen zijn met zicht op het mooie Lago Maggiore. Ach, smakelijk daar. Ik ben maar lichtelijk jaloers. En verslikt u straks vooral niet in uw koffiekoek, Sophie. Want ik ga nog eens een mooi zomertripje weggeven. Om iets over 12 is dat. Ik ga nog niet vertellen wat ik hier precies in mijn schuif heb liggen. Dat kom je zo dadelijk te weten. Maar wel dat je oren moet spitsen om alweer het geluid van onze reiskar te herkennen. Dan mag je reiskar sturen en zo speel je mee voor die prijs. Dan bel ik je misschien wel op. Maar dat is allemaal voor straks. Dat geluid van de reiskar laat ik ook nog wel horen. Nu hoor je vooral uit 1963... Cliff Richards beginnen met zijn Shadows en Summer Holiday. Ah, heerlijk, op 829.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Ons Bella Perez met Hello World. Ze staat deze zomer op zoveel plekken, zoveel festivals. Je moet al moeite doen om ze niet bezig te zien. Overmorgen bijvoorbeeld eerst volgende concert in Lommel. Op Lommel leeft, maar zo dadelijk al in onze summertime. Top 1000 op, even spieken, 826.
3: Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zoldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
9: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
10: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
9: Het ultieme slaapcomfort.
10: Deniwol.
9: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
11: Tegels,
12: natuursteen,
11: parket in Permo.
10: Nostalgie.
2: Goedemiddag, het is 2:12. Het nieuws met Vrouwtje Kaljon. TUI Fly vliegt niet meer van en naar de luchthaven van Antwerpen.
13: Inderdaad, de luchtvaartmaatschappij stopt in maart volgend jaar met vliegen naar Deurne. Vanaf dan focust TUI enkel nog op de luchthavens van Brussel en Oostende. Dat heeft het Duitse moederbedrijf beslist. Deze zomer kan je vanop Deurne nog met TUI vliegen naar Tenerife, Palma de Mallorca, Malaga en Alicante. TUI was nog de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Antwerpen. En die wordt dan vooral gebruikt voor privé- en opleidingsvluchten. Het is niet duidelijk wat dat precies betekent voor de toekomst van de luchthaven. Buitenlandminister Prevot hoopt dat alle NAVO-landen zich verenigen op de top in de Turkse hoofdstad Ankara. Die wereld verandert en dus ook het bondgenootschap, zegt hij. Onder druk van de Verenigde Staten nemen de lidstaten al meer verantwoordelijkheid voor hun eigen defensie. Tijdens de NAVO-top zullen de regeringsleiders praten over de defensiebudgetten. En ook de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne komen aan bod. Onder meer premier De Wever, Oekraïns president Zelensky en Amerikaans president Trump zijn aanwezig. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee ontploffingen gebeurd dicht bij het hotel waar Frans president Macron sliep. Volgens staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 politieagenten. Macron bleef ongedeerd en had op dat moment het hotel al verlaten voor een ontmoeting met de Syrische president. Het is het eerste bezoek van een westerse leider in 2 jaar. Macron reist daarna nog verder naar het Turkse Ankara voor de NAVO-top.
1: Nostalgie weer.
13: Hier en daar wat wolken. Deze namiddag klaart het op vanaf het westen met maxima rond 28 graden. Morgen veel zon, daarna meer wolken en een aangename 27 graden. Vanaf donderdag dan volop zomerweer tot 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
14: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie.
10: Nostalgie.
1: De Summertime Top 1000
0: met Sean Dont.
10: We are music, yeah. Nostalgie.
1: Nummer 826.
15: Hey.

0: krijg altijd goesting om een barbecue aan te steken als ik zo wat reggae hoor op de radio. De honger begint te komen. 5 na 12.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Wat zei ik, bijna 7 over 12 als je aan de lunch bezig bent. Smakelijk. Iets anders, heb je deze ochtend je brievenbus nog geleegd? Ik zal dat anders snel nog even doen, want ik mag hier zo dadelijk nog eens 1 nostalgieluisteraar content maken. In het grote reisbureau met een verrassingsvakantie van Europarks in dit geval. Die check kan dus dit uur nog in je spreekwoordelijke mailbox komen vallen. Een Secret Parks, noemen ze het om precies te zijn. Dat is een trip voor 4 personen naar een Europarks vakantiepark ergens tussen september 26 en juni 27. Voor een midweek of een weekend met als secret ingredient dus dat je in de loop naar je verblijf hints ontvangt over je vakantie en zo pas ja, kort van tevoren erachter komt wat je reisbestemming precies is. Hè. Een Secret Parks. Dus zo werkt dat. Heel tof. Toffe en avontuurlijke prijs. En die kan van jou worden als je in dit komende uur, dus nog ergens voor 1 uur, het geluid van onze reiskar herkent. Hoe klinkt die wel? Ik ga hem je nu 1 keer laten horen. Goed opletten. Hier komt hij. Voilà, die reiskar dus. Als je ergens voor 1 uur dat geluid hoort voorbij komen. Tussen 2 liedjes steek ik hem ergens in onze Summertime Top 1000. Dan stuur je het woord reiskar in de app Reiskar. En dan bel ik jou een paar minuten daarna misschien wel live op om je die verrassingsvakantie van Europarks te overhandigen. Veel succes en vooral de oren goed open houden voor die reiskar dus.

0: Chris Rea, dat is voor mij altijd de gast van Driving Home for Christmas, toch? Maar nu is hij vooral op zoek naar wat zonneschijn. Looking for the summer.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
3: 1000 terrassen in Rome. We kunnen er samen van dromen.
0: Het zou wel zijn Bart Kael. Graag geziene gast hoor in onze summertime top 1000. 4 keer staat hij erin. En zijn eerste worp komt er zo aan. 1000 terrassen in Rome op 820, maar hij mag eerst Michael McDonald nog voorlaten. Want hij scoort nog net 2 plekken beter met Sweet Freedom op 822, zo dadelijk in jouw zomerslijstje.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat?
7: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
10: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
11: Kruidvat.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
16: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
17: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
16: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
18: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
19: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: De Summertime Top 1000.
1: Nostalgie.
2: Nummer 822.

0: Vancouver Lift kan je klinken. Diana Ross en de Supremes. En het zeemzoete Baby Love in de Summertime Top 1000.
1: De Summertime Top 1000.
0: Boni Verhagen, die is ervan aan het pakken, komt hier net binnen in de app. Ik heb hier op mijn terrasje nog maar zustekens een pannetje spek met eikens binnen gesneukeld. 5 pistoleekjes daarbij en nu genieten met een latteken om af te sluiten met nostalgie op de achtergrond. Ik voel me God in Frankrijk nu zalig. Ja. Oh, dat klinkt als een zeer strak plan, beste Boni. En je hebt me nu ook net nog iets meer honger bezorgd dan ik al had. Merci daarvoor. Ik voel trouwens ook wat verwarring in de app rond de reiskar en het weggeven van die Europarks vakantie. Het is misschien wel belangrijk dat ik daar nog snel even op terugkom. Kwestie van dat je mee bent voor de rest van deze zomer. Want we geven met het grote Nostalgie Reisbureau nog heel juli en augustus reizen en andere leuke prijzen weg. Dus als je straks ergens nog voor 1 uur... tussen 2 zomerse platen het geluid van de reiskar hoort voorbijkomen, dan stuur je snel het woord reiskar in de app en dan pikt onze computer er iemand uit en die bel ik op. Zo simpel is het spelletje eigenlijk. Allee, ja, toch als ik goed genoeg articuleer, want Hans die stuurt hier nog in de app. Sorry Orshan, ik heb wat last van de warmte. Is het nu reiskar of ijskar dat we moeten sturen? Het is wel degelijk reiskar met een R, met de R. Dat je mag sturen als je het geluid hoort. De ijskar die mogen anders ook richting Linkeroever sturen als hij straks nog zal passeren langs uw voordeur. Bart Kuil, het is aan uw vriend. 1000 terrassen in Rome.
2: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

0: En daarvoor vlak na de Bart Keil zijn Italiaanse terrasjes het geluid van onze reiskar.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Dat heb jij inderdaad of hopelijk goed gehoord en dan ook gestuurd in de app. Want zo één woordje, zo'n kort woordje reiskar is bij deze goed voor een Secret Parks. Een trip voor 4 personen naar een Europarks vakantiepark. Ik ben er zelf al een aantal keer verbleven op verschillende locaties. Dat is altijd top, heel leuk voor met gezin. In dit geval een Secret Parks, dus in aanloop naar je verblijf ontvang je dan hints over dat verblijf. En zo pas kort van tevoren weet je dan echt waar je naartoe gaat met iedereen. Ik ga nu één iemand live opbellen, die daarnet reiskar gestuurd heeft toen dat geluid voorbij kwam. Dus als je zo dadelijk mijn stem hoort, dan win je. Here we go. Kom maar, gewoon even opnemen.
2: Met Heidi.
0: Ah, dag Heidi, met Sean Dont hier van Nostalgie. Mag ik vragen wat je daarnet gestuurd hebt in de Nostalgie-app?
2: Ik heb de reiskar gestuurd.
0: Jij wint de Europarkstrip, Heidi!
2: Woehoe!
0: Hé, amai, hoe vlot kan dat gaan, zeg? Heb je gisteren ook al proberen meespelen of was het de eerste keer?
2: Het was de eerste keer nu.
0: En meteen prijs, wat voor een vrouw. Heidi, toch zeg. Je mag dus met 4 personen naar Europarks. Weet je al wie je meeneemt?
2: Dat gaat mijn gezin zijn.
0: Ah, tuurlijk, die zullen zo content zijn. Heb je toevallig al reisplannen deze zomer?
2: Die had ik nog niet, maar bedankt om die te wisselen.
0: Bij deze wel. Oh, maar echt, maar alles kan toch soms zo mooi samenkomen op een doordeweekse dinsdag 7 juli. Ik wens jullie heel veel plezier toe, Heidi. Merci om mee te spelen. Maak er een fantastische zomer van, want het zal er niet aan mankeren. En geniet nog van de Summertime Top 1000, hè.
2: Top, dankjewel.
0: Heel okay.
1: Straks in de Summertime
3: Top 1000.
4: Because you know I'm all about that bass, no trouble.
0: En wij gaan onverstoord verder natuurlijk met de Summertime Top 1000. Meghan Trainor, All About That Bass zo dadelijk. Dikke zomerhit geweest in 2014. Halen we graag nu 12 jaar later nog eens boven. En Whitney Houston. Komt de dag redden met wat liefde. Die ze graag jouw kant uitstuurt. Love will save the day. Zo dadelijk op 817.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
3: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dont.
3: Nummer 818.

Een vrolijke Whitney Houston. Hoor maar hoor. En daarvoor nog de Senegalese Kumba Gaolo. Mijn buurvrouw zal content zijn, die is half Senegalees. Ons Laura en waarschijnlijk nog steeds een beetje aan het afzien ook van die zenuwslopende once-in-a-lifetime wedstrijd tegen onze Rode Duivels vorige week. Karel die stuurt ondertussen. Hey Sean, goedemiddag. Wij zitten met ons gezinnetje in een staakcaravan te Middelkerken. Supergezellig. Ondertussen ook nog genieten van de goede muziek in die Summertime Top 1000. Geweldig, Karel. En wat een fantastische muziek stuurt Johan dan ook weer. De boel staat hier op 20 en het mag van de buren. Ah, het is gecheckt geweest. Groeten uit Sint-Niklaas. Wel, ik hoop, Johan, dat uw buren ook van Queen houden, want Crazy Little Thing Called Love komt er nu aan op 816.

0: Snap.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: En oh snap, zeggen ze dan. Dat is ook een goeie Ming de Vil. Demasiado Corazon. Zelfs Belle Perez en Lisa Delbo hebben zich in onze contraille ooit nog aan een kofferke gewaagd hiervan. Zo dadelijk het origineel op 813.
3: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
4: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Dorso, ergonomisch slapen.
0: En zo werd het precies 2-1. Goedemiddag, het nieuws met Bart van Langenhoven. De directie van luchthaven Deurne begrijpt de beslissing van TUI.
13: Ja, maar ze betreurt ze natuurlijk wel. De luchtvaartmaatschappij vliegt dus niet meer van en naar de luchthaven van Deurne-Antwerpen vanaf eind maart volgend jaar is dat. TUI concentreert zich enkel nog op de luchthavens van Brussel en Oostende, besliste het Duitse moederbedrijf. Deze zomer kan je vanop Deurne wel nog vliegen met TUI naar Tenerife, Mallorca, Malaga en Alicante. TUI was nog de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Deurne-Antwerpen. In de toekomst zal die vooral gebruikt worden voor privé- en opleidingsvluchten. Wat dat op lange termijn betekent, is nog onduidelijk. In Damascus, de hoofdstad van Syrië, zijn er ontploffingen geweest aan het hotel waar de Franse president Macron logeerde. Daarbij raakten 18 mensen gewond, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Macron zelf verbleef op het moment van die explosies niet in het hotel. De bommen zaten verstopt in een prullenbak en een geparkeerde auto aan de overkant. Franse president Macron kwam gisteravond aan in Damascus om er te praten met de Syrische president Sharra. En dan nog voetbal. Eerste klasser Sint-Truiden speelt komend seizoen zijn Europese wedstrijden opstaaien in dus hun eigen vertrouwde stadion. Dat besliste de UEFA, die na een eerste inspectie de Limburgse club verplichtte om nog dingen te verbeteren en aan te passen, zoals nieuwe zitjes in de tribunes en extra voorzieningen voor de pers. Dat is nu gebeurd en Sint-Truiden kan dus Europees voetballen in het eigen stadion, zegt de UEFA.
2: Nostalgie weer.
13: De zon die verdenkt stilaan alle wolkenvelden bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond brede opklaringen. Morgen schijnt de zon volop aan zee. Op andere plaatsen is er meer bewolking, maar in de namiddag is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon en maxima van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
14: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
1: Met Chandon.

probeer maar eens niet mee te zingen, mee te wiegen, mee te genieten van zo'n zomerse lijst, terwijl de zon op je bolletje schijnt. Ik wens het je toch alvast toe. Als je moet werken en ergens binnen zit, ja, courage, dan zijn we er ook voor jou. Met de Boys van 5 bijvoorbeeld, daarnet nog. Ze hebben er al een flink zomerschema op zitten. Ik was net eens aan het kijken. Morgen rijden ze door naar Milaan. Daarna is deze vrijdag Amsterdam aan de beurt. Dat is nog het dichtste in de buurt als daar nog tickets voor zijn. Voor ze weer richting de homeland of the UK vliegen. Maar je moet nergens naartoe vliegen of rijden om je te amuseren. Deze lijst gaat nog door tot en met volgende week woensdag. Elke dag tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Enkel in het weekend nemen we even een pauze. Je hoort 's ochtends altijd Kim. Dan neem ik het over van 10 tot 2 en van 2 tot 6. Zoals zo dadelijk zit Marcia dan achter de knoppen. Met zo dadelijk Bob Marley en The Wailers. Waiting in Vain. Maar eerst wat funky time. Met Jamiroquai en Love Philosophy. Op 811, wat betekent dat we nog, ja, ik lieg niet, dit uur de top 800 van de Summertime Top 1000 induiken.

0: Charlie zegt, dan noem je in één adem ook die grote rood-oranje gloeiende bol aan onze hemel bijnaam. 8 keer in de Summertime Top 1000, waarvan met zijn hoogste notering Sun is Shining zelfs Top 100. Dat wil ik je wel al even verklappen.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Nog een beetje gitaren van Joan Jett en de Blackhearts voor als je op je honger zit. I Love Rock and Roll. Maar ook deze rockchick. Al gaat ze hier even eerder de disco tour op Disco Inferno van Tante Tina. Daar hoef je niet al te lang op te wachten hoor. Binnen 3 minuutjes op nummer 809.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
9: yellow! Dorso!
10: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
9: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
10: Dat wil ik ook.
9: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
10: Dorso, ergonomisch slapen.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Go yellow!
15: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
17: In Libelle naar...
18: De 5 beste looks van nu.
17: In Feeling of naar...
18: De hotste adresjes in je buurt.
17: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
2: De Summertime Top 1000. Nostalgie. Nummer 809.

Joan Jett, ik gooi hier net even haar Instagram open en de zin in haar biografie onder haar profielfoto luidt: 45 years of bad reputation and I love rock and roll. Et voilà. Het was de nummer 807 in deze Summertime Top 1000. En wat nu volgt, want ik hoor het u al vragen, en wat komt er nu, Sean? Wel, dat is wat men in vaktermen een schuurplaat noemt. Als je het niet kent, je zal het zo meteen wel voelen wat ik bedoel in de muziek. Ofwel omdat je lief of je collega of je hond tegen je aankomt schurken alsof zijn of haar leven ervan afhangt. Maar geschuurd, zoals in de goede oude tijd, alleen rond de eeuwwisseling dan, zal er worden. Je moet mij niet geloven op mijn woord. Tiziano Ferro zal het je nu wel in je oor fluisteren. Oren komen, zet u klaar. Perdono op 800.

0: Army of Lovers en Crucified.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: André Hazes junior, er is over hem in zijn relatief jonge leven al minstens evenveel geschreven in de roddelbladen dan over zijn vader. In diens hele leven, ja, heel hard geleefd heeft hij al, net zoals zijn pa, en straks met Leef tot op 802 geraakt. Vader Hazes zal trots zijn. Maar voor we de Nederlandstalige klassiekers induiken... even een intercontinentale vlucht op richting Australië met de boys van Mental as Anything. Want die wonnen de jackpot hoor in 86 toen hun liedje Live It Up populair werd als soundtrack van de film Crocodile Dundee. Ken je die nog? Dat is voor zometeen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
9: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
10: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
11: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
12: Op reis naar Lanzarote.
13: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
9: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote nostalgie-reisbureau.
14: Nostalgie.
9: Luister en je bent op vakantie.
15: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
8: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
16: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dont.
2: Nostalgie. Nummer 804.

0: zo dadelijk wel voor de meest verfrissende platen in de top 800 ondertussen van deze Summertime Top 1000. Want zo dadelijk op 801 heb ik nog Amazulu voor jou, Too Good To Be Forgotten, na een beloofde André Hazes Jr. en Leef.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar

0: in de Summertime
1: Top 1000.
2: De ladies van Salt and Pepper. Push it good. Push it is er ook bij de Summertime Top 1000. Push it real good.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
10: Zit-idee.
11: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
10: Zit-idee.
11: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
10: Zit-idee.
11: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
10: Zit-idee.
11: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
12: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
13: Hela, dat is toch met pingpongballen?
12: Ja, en dan?
13: Ja, geen bal uit het gezicht.
12: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
13: Goeie bal.
12: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
14: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
15: Energreen. Energie-rebellie.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Bart van Langenhoven. In Nazareth de Pinte opent dit najaar een tweede Europees terugkeercentrum voor asielzoekers.
16: Ja, waarvan ons land de asielprocedure beter niet moet behandelen. Dat bevestigt de minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Het centrum in Oost-Vlaanderen krijgt 300 plaatsen in een bestaande gebouw aan de E17. En moet asielzoekers internationaal beschermen wanneer ze Europa binnenkwamen via een andere lidstaat en doorreisden naar België. Het nieuwe terugkeercentrum in Nazareth de Pinte versterkt de bestaande in Zaventem, waar asielzoekers gemiddeld een 40-tal dagen verblijven. Als je nog met vakantie vertrekt naar Sicilië, dan heb ik goed nieuws, want er mogen opnieuw vliegtuigen landen en opstijgen op de luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland. Vliegverkeer op Sicilië lag sinds afgelopen weekend stil door asuitbarstingen van de vulkaan Etna met 3300 meter de grootste van Europa. Er ontstonden grote aswolken tot bijna 1,5 kilometer hoog en dat maakte vliegen natuurlijk onmogelijk. En elektrische SUV's blijven bij ons de populairste bedrijfsauto. Dat analyseerde leasing- en mobiliteitsonderneming Arval. Bedrijven die kiezen dan vooral voor de allernieuwste modellen, zoals de Mercedes GLB, de BMW iX3 en de iX1. Qua gewone bedrijfswagens zijn de Mercedes CLA Sedan en Brake de meest aangekochte. De markt van nieuwe bedrijfsauto's is trouwens bijna helemaal elektrisch. Amper 2% rijdt nog louter op benzine. Voor diesel gaat het om 0,3%.
15: Nostalgie weer.
16: De zon verdrinkt stilaan alle wolkenvelden deze namiddag bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond dan brede opklaringen. Morgen schijnt die zon volop. Vooral aan zee. Op andere plaatsen is er meer bewolking. Maar in de namiddag is het overal zeer zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon en maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister Je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi.
2: En we zijn bij nummer 800. Een mooi rondgetal. Meteen ook een dikke zomerrit voor Salt-N-Pepa en

0: Roots Syndicate's Mockingbird Hill. 799.
1: Summertime.
2: Top 1000.
0: Ja, als je boterham of je slaatje extra goed gesmaakt heeft vanmiddag, dan zou het wel eens aan de zonnige muziek kunnen liggen hier bij Nostalgie. Zo top dat je voor ons kiest. Want hier hoor jij de komende dagen de ideale mix van hete en verfrissende tunes en zomerse vibes, die ook met hopen. En die zomerse vibe die kan in van alles zitten. In een exotisch klinkend instrument bijvoorbeeld, in een extra zwoel stemgeluid. Verschroeiende gitaarsolootjes, die zijn er ook hier en daar in deze lijst. En een pak Spaanstalige en Franstalige songteksten werkt ook altijd voor extra zomergevoel. Of ja, gewoon een gigantisch hoog meezinggehalte. En laat dat nu toevallig dat laatste dik in orde zijn bij onze nummer 798. De enige echte Madonna, Like a Virgin, in jouw Summertime Top 1000.

0: een goede 10 minuten zoiets en ik neem je mee in het verhaal van een zomerbroekje dat nog veel bekender is geworden dan de hit waar het bij hoort.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Eerst nog even langs Clouseau zo meteen. En ook een hit over de trend van de komende week. Buster Poindexter en his Banshees of Blue. Dat straks op 792.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dycar Motorhomes.
8: Welkom thuis.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
2: De Summertime Top 1000.
1: Summertime Top 1000.
2: 796.

0: Deze man kon je alle soorten kriebels geven, toch? Liefdeskriebels, lustkriebels en zomerkriebels, die zeker ook. Prince is een Raspberry Bray op 795.
1: De Summertime Top 1000.
0: Er zijn zo van die hits waarbij de bijhorende videoclip de song zelf gewoon overstijgt. Ik heb er zo meteen eentje klaarstaan voor jou. Ik neem je mee naar het jaar 2000. Naar een ultrakort gouden hotpants broekje. Heel last minute gekocht. Voor een halve euro ongeveer, echt niet veel. Op een rommelmarkt ergens in Londen. Koper in kwestie, Kylie Minogue. En ze neemt haar nieuwe vondst mee naar de videoshoot voor haar grote comeback-hit in wording. En ze blijkt er achteraf gezien zo ongelooflijk goed mee te staan met dat broekje, dat er zelfs acties op poten worden gezet om haar derrière tot nationaal erfgoed uit te roepen. Jawel. En dat broekje hangt nu zelfs in een museum ergens in Melbourne, omdat het zo'n cultureel icoon is geworden. Dat is toch heerlijk. De vrouw die erin straalt, krijg je hier en nu op 794 Spinning Around.

0: in toch wel, denk ik, voor de komende week. Bevestigd door Buster Poindexter en his Banshees of Blue. Hot, hot, hot. Maar wel met de beste muziek erbij.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Gauthier is onderweg. Dat is 791 straks. En Enrique natuurlijk. Hem overslaan in de zomerlijst. Dat gaan we niet doen. Je hoort hem nog voor 3 uur.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
10: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
10: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
4: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: De Summertime Top 1000
1: met Marcia Buarodi.
2: Nostalgie 791.

Shuya, It's Raining Men. The Weather Girls op 790 in de Summertime Top 1000. Ik zie ondertussen Tom boven water komen in de Nostalgie-app. Is ook naar de match van onze duivels gaan kijken vannacht. Op groot scherm en daarna nog eens goed gaan vieren ook. Dan durft dat slaapje al eens uitlopen inderdaad. Hè. Welkom dus in dag 2 van de leukste lijst van het moment, Tom. Genoeg zomerse songs opkomst, zeker en vast, om de laatste restjes prut mee uit je ogen te krijgen. Een zalig zwoele Brian Ferry bijvoorbeeld. Die komt er zo aan, maar eerst nog een serieus potje 90s gymnastiek voor de stramme spieren. Steps op 789.

van Bryan Ferry in keurig maatpak. Slave to Love op 788 in de Summertime Top 1000. En over love gesproken, we zijn ook al in blijde verwachting van de song waar zelfs Brits oud-premier Tony Blair een boon voor heeft gehad. Allee, het was vooral voor de bijhorende video eigenlijk. En de hele wereld met hem, denk ik. Kom ik straks na 3 uur nog op terug. Eerst, zoals beloofd, Enrique 787.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
4: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
3: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
4: en het bed kopen.
5: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
6: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
7: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
6: Het ultieme slaapcomfort.
7: Deniwol.
6: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
5: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
10: Please don't stop.
11: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Nostalgie.
12: En zo is het 1-3. Nieuws met Bart van Langenhoven. In Blankenbergen zijn 3 jongeren van 19 jaar net niet verdronken, Bart.
13: Dat gebeurde gisteravond tijdens een zwempartij aan de pier in Blankenbergen. Toen ze in de problemen raakten, konden ze zich nog net vasthouden aan een golfbreker. En via de reddingsboeien sleurden ze zich uit het water, geholpen door voorbijgangers en enkele agenten. 2 van de jongeren moesten naar het ziekenhuis omdat ze uitgeput en uitgedroogd waren. Slachtoffers kwamen uit Lokeren en Anderlecht. In Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 met uitstel, 1 effectief, weliswaar met een enkel band. En ze mag zich ook 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 met uitstel, maar Marine Le Pen kan dus in principe wel meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Toch zei de toppolitica en boegbeeld van het extreemrechtse Rassemblement National dat ze geen campagne zou voeren als ze een enkel band moet dragen. Vanavond om 8 uur reageert ze officieel op de gerechtelijke uitspraak in het journaal van Teva. En de Amerikaanse president Trump die is geland in Ankara, de hoofdstad van Turkije, voor de NAVO-top. Vandaag en morgen vindt die plaats. Zijn Turkse collega Erdogan die wacht hem op en ontving Trump opvallend hartelijk. De Amerikaanse president groette enkele soldaten in het Turks. Daarna gingen ze een van de luchthavengebouwen binnen. Op deze NAVO-top praten de regeringsleiders over de defensiebudgetten en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Ook onze premier De Wever en Oekraïns president Zelensky die zijn daarbij.
1: Nostalgie weer.
13: Zonnig, 24 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond brede opklaringen. Morgen schijnt de zon volop aan zee. Op andere plaatsen is er meer bewolking. In de namiddag is het overal dan zonnig en 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon. Maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
14: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietips. Trips.
1: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi.
15: We are music. Yeah. Nostalgie.
1: 786.

0: Op 785, Jennifer Lopez, If You Had My Love. In de lekkerste lijst van het moment.
1: De Summertime Top 1000.
0: Jazeker, 8 dagen lang geniet jij hier bij Nostalgie van de zonnigste muziek, de zwoelste tunes en de grootste zomerhits. Ja, en zo heb ik er nu eentje waar toch wel een van de hotste videoclips uit de Nillies bij hoort. Een clip waarin je uitgebreid kon meegloeren in toch wel een heel sensuele aerobicsles. Zelfs de toenmalige Britse premier Tony Blair heeft ooit toegegeven dat hij bijna van zijn roeimachine viel toen hij de video voor de eerste keer zag. Zeker stimulerend geweest, die clip. Ja, en de song zelf minstens even opzwepend. Eric Prydz.

0: Dat is 783 in jouw Summertime Top 1000. I knew you were waiting, Aretha Franklin en George Michael. Ondertussen een berichtje in de nostalgie-app van Frank Schrouwen. Hey Marcia, kun je de dakwerkers in de Jacob Smitstraat in Borgerhout even vertellen dat ik aan hen denk in deze ongelooflijke hitte en dat hij het ook geestig vindt om in stereo naar nostalgie te kunnen luisteren op dit moment. Ah wel, kijk, die dakwerkers daar. Harde werkers en ook nog eens goede smaak qua radiozenders kiezen. Love it. Kan niet mislopen daar, hè Frank.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Ondertussen uitkijken naar deze Meccano, Hijo de la Luna, komt eraan in de lijst. En Roberto Giacchetti en de Scooters. Dit is pure feel-good. Dat is voor straks.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Ego Keukens.
6: Nu solden tot 30% korting.
8: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
10: 500?
5: Schatke, dat is €25.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh. Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee jong, gracias Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
13: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
14: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
15: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
16: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
17: Op reis naar Lanzarote.
18: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
14: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
19: Nostalgie.
14: Luister en je bent op vakantie.
20: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
13: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
21: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
22: De Summertime Top 1000.
23: Top 1000.
24: 782.

781. Een tengerlijfje met een klok van een stem erin, zeg. Kiki D, I've Got The Music In Me. Goeie vrienden trouwens met Elton John. Die zeker ook present in jouw summertime top. Hè. 1000 hier bij Nostalgie. 1000 songs in totaal. Die alleen maar goede vibes losmaken. Die jouw zonnige energie helpen bijtanken. Of je nu in de laatste loodjes van je congé zit. Of je misschien net je vakantie achter de rug hebt. En er terug een beetje moet inkomen op het werk. Alhoewel, dat heb ik voor jou zo meteen. Een hadithé die daar geweldig goed bij gaat helpen. Als het al niet prijs is met dit toppertje van bij onze noorderburen. Roberto Giacchetti en de Scooters op 780 met...

0: in de Summertime
1: Top 1000.
2: Oh, de warme stem van Brad Roberts. Doet altijd deugd. Komt eraan op 778 staan. En we gaan ook knallen met Two Unlimited. Jongens toch, 774.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend
1: tussen 8 en 9
3: in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Massa, zonneschone lounge staat.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.

0: Ja.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat? Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: 30 ideeën voor pastaschotels.
10: In Libelle Lekker naar...
11: De 5 beste beleggingen van het moment.
10: In Trends of naar...
11: Belgische politiek achter de schermen.
10: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
13: Klein stresske.
14: I'm crazy for you.
13: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
15: De Summertime Top 1000.
16: Met Marcia Buarodi.
15: Nostalgie. 778.

0: Handholders van Macklemore en Ryan Lewis op 777. Wat een klepper toch.
1: Summertime. Top 1000.
0: Een song over doorzetten en geloven in jezelf. Ook als je stokken in de wielen gestoken krijgt onderweg. Niemand houdt je tegen. Kijk maar naar onze rode duivels vannacht. Om het in de woorden van Peter van den Bem te zeggen.
2: De een kan nog een keer bellen naar de ander. Maar deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen.
0: Met zijn commentaar erbij is elke overwinning toch nog mooier, zeker. Wat een held. Allee, op naar Spanje nu. La Roja. Maar dat is voor vrijdag. Hier en nu bij Nostalgie gaan we samen genieten van een piepjonge Sandra Kim met haar Songfestival overwinningsgloed in de zomer van 86. Op 776, J'aime la vie.

775 in de Summertime Top 1000. Sydney Youngblood, If Only I Could, bij Nostalgie. Ondertussen zie ik Delphine Seys net reiskar sturen in onze app. Dat is goed op tijd, Delphine, maar spaar je krachten. Spaar ze voor straks, wanneer je hem effectief moet proberen spotten. Onze Nostalgie reiskar. Jouw kans om op onze kosten op vakantie te vertrekken, naar binnen of naar buitenland, het kan allemaal. Straks kort na 4 uur ga ik jou vertellen welke prijs of trip het deze keer wordt. Eerst gaan we je boksen nog eens goed proper blazen. Met een Eurodance-knaller om u tegen te zeggen. Scoort nog altijd. Op feestjes, al dan niet, in nostalgisch thema. En je hoort het ook nog wel eens in stadions tijdens sportwedstrijden. Een song die jou zelfs bij de warmste temperaturen van je gat krijgt. Kunnen ze hoor bij Two Unlimited. Op 774. No Limit.

0: in the summertime.
1: Top 1000. Kiss the girl.
2: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
4: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
3: Ja, en dan?
4: Ja, geen bal uit het gezicht.
3: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
4: Goeie bal.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
5: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
6: Zit-idee.
7: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit-idee.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
6: Zit-idee.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit-idee.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
8: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Bart van Langenhoven. Nog te veel asbest in ruim de helft van onze jeugd- en sportgebouwen, Bart.
9: Ja, daarom moet de afvalstoffenmaatschappij OVAM dringend een nieuw plan uitwerken om die gebouwen asbest vrij te maken. Vlaams omgevingsminister Jo Broens noemt het een absolute prioriteit. Sport- en jeugdclubs krijgen ook begeleiding om die asbest op een juiste en snelle manier aan te pakken. En minister Broens wil de vereniging ook helpen bij het opstellen en interpreteren van die asbestattesten en het gratis ophalen van asbestafval. Tot nu toe zijn al 1200 gebouwen aangemeld voor een gratis asbestattest uit meer dan 200 Vlaamse gemeenten. In Blankenbergen zijn 3 jongeren van 19 jaar net niet verdronken gisteravond tijdens een zwempartij aan de pier. Toen ze in de problemen geraakten, konden ze zich wel vasthouden aan een golfbreker en via de reddingsboeien sleurden ze zich uit het water, geholpen door voorbijgangers en enkele agenten. 2 van de jongeren moesten wel naar het ziekenhuis omdat ze uitgeput en uitgedroogd waren. Slachtoffers kwamen uit de Lokeren en Anderlecht. En in Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen in beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 1 effectief, weliswaar met een enkelband. Ze mag zich ook 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 met uitstel, dus 15 effectief. Marine Le Pen kan dus in principe wel meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Toch zei de toppolitica en het boegbeeld van het extreemrechtse Rassemblement National dat ze geen campagne zou voeren als ze een enkelband moet dragen. Vanavond om 8:00 reageert ze officieel op de gerechtelijke uitspraak in het journaal van TVA.
10: Nostalgie weer.
9: Zonnig bij 24 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond brede opklaringen en morgen schijnt die zon volop aan zee. Op andere plaatsen is er meer bewolking, maar in de namiddag is het overal dan zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon en maxima van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
10: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
10: Luister, je bent op vakantie.
1: De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buerodi.
12: We are music. Yeah. Nostalgie.
13: 773.

MC Mike G, DJ Swen. En een holiday rap in de Summertime Top 1000. Dan wel, misschien mag ik jou wel op holiday sturen straks. De hele zomervakantie lang sturen wij jou ons met het Nostalgie Reisbureau op de leukste trips en uitstapjes. Vanmiddag hoorde ik bij Sean, hij die nog een verrassingstripje van Europarks winnen, als ik me niet vergis. Deze keer maak jij hier bij mij kans op een voucher van €300 die je kan gebruiken bij Brussels Airlines om je volgende vliegreis te boeken. Bilbao misschien? Of Palma de Mallorca? Of Turijn in het prachtige Italië? Jij mag het helemaal zelf kiezen waar je naartoe gaat. Wij leggen 300 knotsen bij met de smile. Wat moet je doen om die voucher te kunnen winnen? Het is heel belangrijk dat je blijft luisteren tot je onze reiskar hoort voorbijkomen. Ik laat hem nog eens horen, zodat iedereen weet wat we zoeken. Dus dit is het geluid dat je goed in je oren moet knopen. Voilà, onthoud het. Dat is onze nostalgie-reiskar. Die moet je dus spotten in de loop van dit uur. Hoor je hem passeren, stuur dan reiskar in de nostalgie-app. En dan win jij, wie weet wel, €300 reisbudget bij Brussels Airlines. Veel succes. En dan gaan we ondertussen verder met nummer 771 in de Summertime Top 1000. Hier is Deep.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Knalt Camille door je speakers. Vuurwerk op 769. En zomerse 70s nostalgie met Two Man Sound komt er ook al aan.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
13: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
15: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
16: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
17: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost.
16: Echt?
17: Echt waar?
15: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
1: De Summertime Top 1000.
0: Summertime Top 1000.
1: Nostalgie. 769.

0: moi idiot. Tussen de 1000 songs die jou doen zingen en dansen.
1: De Summertime Top 1000.
0: Stuk voor stuk hits die de zon binnenbrengen in je leven. Waar voor jou misschien vakantieherinneringen aan vastplakken. Of die zomerse emotionele waarde hebben voor jou. Dat kan altijd. Praat er gerust over mee in de Nostalgie-app. Zo maken we deze lijst alleen maar leuker. Zometeen heb ik voor jou een Belgische zomerhit die bemind is geweest tot in Latijns-Amerika. Jawel. Een relaxte ode aan het legendarische strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Waar je zalig kunt beachvolleyballen onder andere. En waar je de samba-muziek al hoort opstijgen van op de wandeldijk ietsje verderop. Puur vakantiegevoel. Komt er zo aan. Nou, jouw nummer 767 zitten we al. Beats van Everything But The Girl. Missing.

0: de spanning begint te stijgen hoor. Steven Weemaas wil graag weten of de reiskar toevallig al voorbij is gekomen. Nee, beste Steven. We zijn nog in blijde verwachting voorlopig. Dus hou zeker je reiskarberichtje klaar in de Nostalgie-app. En stuur het mij door zodra je hem hoort tussen de songs door. Je kan er €300 reisbudget mee winnen bij Brussels Airlines. Dat is toch de moeite zeker?
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Wie weet komt hij wel naar AH zometeen. 764. En Frank Stallone staat ook al klaar. Met Far From Over, dat is 761.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
8: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
7: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
9: Zomerpretpret met de Zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: 764.

0: Groetjes uit Jamaica hier met Chaka Demus en Pliers, Twist and Shout. 763 alweer de Summertime Top 1000. Het gaat goed vooruit met de leukste lijst van het moment. Mocht je het gemist hebben daarnet, onze nostalgie-reiskar is gepasseerd. Het moment om een reiskar te sturen in de nostalgie-app. Om een van onze toffe vakantietrips en prijzen te kunnen scoren uit onze reiskar. Als jij ook hebt gestuurd daarnet, hou dan zeker nu je gsm in de gaten. Dat is zo belangrijk, want dan bel ik jou nu misschien wel op. Dus ik ben heel benieuwd wie de volgende gelukkige winnaar wordt. En of er opgenomen gaat worden natuurlijk, want daar begint het mee. Hè. Eens kijken.
1: Hallo, met Jonathan.
0: Spreek ik met Jonathan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah, dag Jonathan. Jij wint €300 reisbudget bij Brussels Airlines.
1: Ah, yes.
0: Jij bent een gelukkig man.
1: Ja, zeker weten.
0: Leuk, er wordt dus mee bijgelegd, Jonathan, voor je volgende vliegreis. Wat heb je zo nog op je bucketlist staan qua bestemmingen eigenlijk?
1: Goh, ik zou graag nog naar Malta willen gaan, naar Valletta.
0: Ah ja, en een specifieke reden daarvoor?
1: Vrienden van ons zijn al een paar keer geweest en die zeggen dat het echt wel de moeite is. Dus ja. Ze hebben mij een beetje warm gemaakt ook voor naar daar te gaan.
0: Je hebt al een plan. Had je toevallig ook al reisplannen voor deze zomer, Jonathan? Of kan je er last minute nu nog iets gaan boeken richting Malta dan?
1: Het is al geboekt. We gaan naar Milaan en naar Verona.
0: Ah, tof. Ah, wel, dan komt er nog een extra reis voor jou bij volgende zomer. Heb je meteen al plannen voor 2027, toch?
1: Of misschien een beetje later. Kan ook nog,
0: hè. Inderdaad, het mooie weer gaan zoeken. Later in het jaar kan je zeker nog wel doen. Geniet ervan, beste Jonathan, daar in Malta binnenkort. En maak er een mooie zomer van.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Salut.
2: Luister en je bent op vakantie.
3: Beleef de leukste zomer met Brussels Airlines. Een klein stukje België in de lucht.

0: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
4: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
3: Het ultieme slaapcomfort.
4: Deniwol.
3: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
5: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Zonder gezien. Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
8: Energreen. Energie Rebellie.
9: Nostalgie. 1:05 al. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Trump daagt de NAVO-landen uit op de top in Ankara.
10: Ja, daar vertelde Amerikaans president Trump opnieuw dat enkele Europese bondgenoten hem bijzonder ontgoochelden. Hij sprak expliciet over Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië. Hij vond dat hij beter kon thuisgebleven zijn daar in de VS. En Trump herhaalde ook dat de NAVO-landen hem te weinig steunen in het Amerikaans-Israëlisch offensief tegen Iran. Zijn kritiek komt ongelegen, want deze NAVO-top moet de eensgezindheid van alle lidstaten opnieuw wat beter in de verf zetten. En de Amerikaanse president die daagde ook uit in de kwestie Groenland. Verenigde Staten moeten die regio controleren en niet Denemarken. De Britse prins Harry heeft zijn privacyzaak bij het Hoge Rechtshof verloren tegen de uitgevers van de Daily Mail en Mail on Sunday. Harry beschuldigde de tabloidkrant ervan, samen met onder meer zanger Elton John, dat ze hun telefoongesprekken afluisterden en voicemailberichten onderschepten om artikels te schrijven. Maar de krantenuitgevers ontkenden dat altijd resoluut en het Hoge Rechtshof geeft dat nu gelijk. De Daily Mail en Mail on Sunday noemen de uitspraak een geweldige overwinning voor de tabloids. En sport op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat bij de vrouwen de Amerikaanse Coco Gauff in de halve finales. Ze versloeg vanmiddag haar landgenote Jessica Pegula in 3 sets, 4-6, 2-6-3. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse Gauff de laatste 4 bereikt op Wimbledon. Met de US Open 3 jaar geleden en Roland Garros vorig jaar won ze al 2 Grand Slam titels. En bij de mannen plaatste de Italiaan Jannik Sinner zich voor de halve finales. In zijn kwart versloeg hij de nummer 1 van de wereld. De Duitse Struff in 3 sets, niet zo stroef dus, 7-5, 7-6 en 6-3.
8: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht brede opklaringen, minima tussen 13 en 19 graden. Morgen schijnt de zon aan zee, op andere plaatsen is er meer bewolking, maar in de namiddag is het overal zonnig en 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon, maxima van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En ook tijdens het weekend domineert de zon bij het tropische maxima tot 33 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
8: Luister en je bent op vakantie.
11: Nostalgie. De Summertime Top 1000.
12: Met Marcia Buarodi.
9: Meezingen geblazen met de Booming People.
13: We are music. Yeah. Nostalgie.
11: 760.

Op 759, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Oh, Jonathan ging daar net lopen met een dikke voucher van Brussels Airlines. Zij heeft er al een reisje naar Malta mee op het oog, zei hij. Dan helpen we graag hè, om een centje bij te leggen voor jouw vliegticket naar de zon. Je verdient het. Morgen vullen Sean en ik onze reiskar weer aan met nieuwe tripjes en prijzen om te winnen. Maar als je graag ook je kans waagt om een weekje weg te scoren met een mobiloom, dan zou ik zeker ook luisteren naar mijn collega Kim Muilaert. Want bij haar heb je morgen vroeg weer een nieuwe kans om je te plaatsen voor een dik verdiende zonvakantie op wielen. Dat is tussen 6 en 9 trouwens, hier bij Nostalgie morgen vroeg. En hier bij mij krijg je nog een klein uurtje aan zonnige hits in de Summertime Top 1000. We zijn bij 758 nu. That Girl.

0: Ook Phil Collins heeft het iets te warm vandaag. Hij dacht hier, ik ga me niet in zweet zitten werken op mijn drums. Ik pak er een drumcomputertje bij. Klinkt schitterend, hè. 757. Soo Studio. Zometeen trekken we samen naar Brussels Airport. Want mijn collega Ellen Petrie heeft daar het bewijs gevonden dat vrouwen uitstekende reisplanners zijn.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Eerst nog even langs Spice Girls zometeen. Say You'll Be There komt eraan. En Suzanne Vega. Die krijg je ook al met Hans Diner straks.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Ego Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
10: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
9: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
10: en het bed kopen.
11: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
17: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: De Summertime Top 1000.
1: Top 1000. Nostalgie.
2: 756.

0: vorig jaar net voor de kerstdagen overleden, Jimmy Cliff. Maar zijn muziek blijft onsterfelijk, toch?
1: Absoluut.
0: En ook de boodschap die jij er graag mee overbracht. Hè. Hoop, vrede, rechtvaardigheid, veerkracht, sunshine in de music. Zeker wel op 755.
2: Ribbe de Bie met Petri.
0: Heel eventjes jouw Summertime Top 1000 op pauze zetten, want ik kreeg net een berichtje uit Brussels Airport. Daar is ondertussen weer een vliegtuig geland. En onze collega Ellen Petri heeft daar een koppeltje kunnen wegplukken uit de aankomsthal. Een koppeltje dat blijkbaar nog aan het naglunderen is. Van welke bestemming komt de mens zo grijnzend van geluk terug, denk ik dan? Eens meeluisteren of Ellen dat kan uitvogelen voor ons.
3: Jullie zijn net geland.
4: Ja, klopt.
3: Je ziet er heel fleurig uit, helemaal in het geel.
4: Ja.
3: Van waar komen jullie?
4: Ik kom van Marrakesh nu.
3: Rosalie komt van Marrakesh. En jij ook, hoop ik?
5: Ja, ik ben Maxime Schoeters.
3: En jullie zijn een koppel?
4: Ja, klopt.
3: Zijn jullie al lang samen?
4: 3 jaar.
3: En hebben jullie van elkaar nu nog iets geleerd tijdens de vakantie?
5: Oh. Ik heb geleerd dat mijn vriendin heel goed reizen in één kan steken, dat wel.
3: Oh, dat is een heel mooi compliment, hè?
4: Ja, dat vind ik wel.
3: Wist jij dat?
4: Nee, nee.
3: Zijn er zo nog positieve dingen?
5: Ja, voor haar was ook de eerste keer dat ze zo'n reis in één moest steken of wilde steken.
4: Okay.
5: En ik had gewoon gezegd dat ik op avontuur wou en ze had dat ook heel goed op ingespeeld. Dus,
3: je hebt die tips gekregen en je hebt gewoon alles zelf ingevuld.
4: Ja, klopt. Ik had op voorhand wel een lijst gemaakt en dan heb ik samen met Toei een reis gepland.
3: En was het ook de reis dat je zegt, dat wou ik ook echt?
4: Ja, ja. Het was echt een reis om niet te vergeten.
3: Niet te vergeten. Dus ik ben wel eens benieuwd welke momenten dat dan zijn.
4: Ik denk toch de
3: of waren.
4: De ballonvaart en de oezoetwatervallen. Dat was wel mijn hoogtepunten.
3: In de woestijn gaan slapen ook?
5: Nee, dat niet. Maar we wel met de kamelen gaan wandelen. Ja. En dan zo'n tour gedaan met de quads. Dat was ook wel de moeite. En dan op het einde van die dag hadden we ook een gezellig dinertje met een schoon zonsondergang. Met een show dat mensen dan kwamen zingen. En, ja.
3: Heb je daar haar bijna uit een huwelijk gevraagd?
5: Nee, dat niet. We zijn nog veel te jong. Oh, oh. Ze zijn maar 22, dus...
3: Dat is inderdaad nog jong.
5: Daar hebben we nog geen centjes voor.
4: Nee.
3: En hebben jullie nu al... Ik heb nu dit avontuurlijke gedaan. Heb je nu zoiets... Dit smaakt naar meer. We gaan volgende keer...
5: Terug Afrika.
3: Terug Afrika, is dat u?
5: Maar we weten nog niet welk, maar we hebben wel de smaak te pakken van daar. Dat,
3: dat is heel fijn dat jullie zo'n goede vakantie hebben gehad. En onthoud het, hè. Je doet die dingen heel goed, hè. Gebruik dat maar. Hè.
4: Ja, dat ga ik zeker doen.
3: Oké. Okay. Salutje daar. Joehoe.
2: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
6: Leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
7: Schat, toont is die een foto van mij met die kwal?
6: Een souvenir van je congé? Check smart.

0: Suzanne Vega heeft dat goed bekeken. Ze zit rustig in de airco van haar favoriete koffiebar in New York. Tom's Diner in de DNA Remix werd een grote hit in de zomer van 1990. En hoort er dus ook lekker bij op 753. Een plekje hoger mag jij je luidste wow's nog eens buiten laten zien.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Het is waar, Wax op 752. En Sheila E. die staat ook al gereed. Met Prince. Die zingt hier ook een refreintje mee. Die hoor je nog voor 6 uur.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels.
4: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: Lotto is op zoek naar handen.
10: Wat?
9: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
10: Oh, een cabrio.
9: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
10: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
11: C'est bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
12: Tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
13: Zit idee.
12: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
13: Zit idee.
12: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
13: Zit idee.
12: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
14: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
15: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
16: Welkom thuis.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: Nostalgie. 752.

in de app dat Simon Sevenans ook al aan het meeprofiteren is van de voordelen van deze Summertime Top 1000. Want haar strijk gaat nu wel heel goed vooruit. Stuurt ze dat door, ik graag, Simon. Efficiënt door de was in de plas geraken, zodat er nog een klein beetje tijd over is straks voor de dingen waar je echt goesting in hebt, hè. Zoals bijvoorbeeld op je zonovergoten terras gaan zitten met een ijskoude pomtom. Of een ander drankje waar jij gelukkig van wordt bij dit zomerse weer. En daar nog een goede Pet Shop Boys bij zien. 750, always on my mind.

van Prince hier. Zoals niet voor niks zijn favoriete drummer in de band. A Love Bizarre op 749. En dan stuur ik jou zo meteen verder de avond in met de grootste hits. Onder andere de zwoelste hits uit het oeuvre van Dinky Toys. Dat is vanaf 6 uur. Veel plezier.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Kilometers samen.
4: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
5: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
6: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
7: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
8: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik.
9: Genieten en losgaan.
5: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
10: Nostalgie.
5: Luister
11: en je bent op vakantie.
12: Kamperen in de vertrekhal.

0: blijft verboden.
1: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Acte Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
4: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
6: Nostalgie. 6:02. Goedenavond, het nieuws met Bart van Langenhoven. De Deen Mats Pedersen wint de vierde rit in de Tour de France. De renner van Lidl Trek sprintte in Foix sneller dan zijn medevluchters. Onze landgenoot Ramses de Bruyne die eindigde toch wel knap vijfde. De Noor Thorstein Trein neemt de gele leiderstrui over van de Sloveen Tadej Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat bij de vrouwen de Amerikaanse Coco Gauff in de halve finales. Ze versloeg vanmiddag haar landgenote Jessica Pegula in 3 sets. 4-6, 2-6-3. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse Gauff de laatste 4 bereikt op Wimbledon. Met de US Open 3 jaar geleden en Roland Garros vorig jaar won ze al 2 Grand Slam titels. En bij de mannen plaatste de Italiaan Jannik Sinner zich voor de halve finales. In zijn kwart versloeg het nummer 1 van de wereld de Duitser Struff in 3 sets. 7-5, 7-6 en 6-3. En in Groot-Brittannië neemt de leider van Reform UK, Nigel Farage, ontslag als parlementslid. Zo kunnen kiezers zich uitspreken over zijn gedrag, want Farage ligt onder vuur omdat hij giften niet aangaf bij de Britse fiscus. De anti-Europese politicus beter zegt dat hij niets verkeerd deed en dat zijn tegenstanders zijn politiek mond dood willen maken door fraude te suggereren. Reform UK is sinds de verkiezingen van mei de grootste partij van Groot-Brittannië. Farage treedt terug als parlementslid, maar hij is wel opnieuw kandidaat bij tussentijdse verkiezingen en hoopt dat de mensen hem massaal zullen steunen.
5: Nostalgie weer.
6: Vanavond en vannacht brede opklaringen, minimaal tussen 13 en 19 graden. Morgen schijnt de zon aan zee, op andere plaatsen is er meer bewolking, maar in de namiddag is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon, maximaal van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook daar is het weekend, domineert de zon bij tropische maxima richting 30, 33 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Maar sa, zo'n schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké. Okay.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Enagreen.
4: Energie-rebellie.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De 5 beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
16: Hela, dat is toch met pingpongballen?
15: Ja, en dan?
16: Ja, geen bal had je gezegd.
15: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
16: Goeie bal.
15: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.

0: zomer zijn weg zijn.
1: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
11: Echt?
12: Echt waar?
10: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
7: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
7: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk.
13: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En meneer Barbara ook mee?
13: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Nostalgie. Het is 7 uur. Goedenavond. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En bij bierbrouwerij AB InBev blijft het personeel voortstaken. Het overleg tussen directie en vakbonden zit muurvast. Betekent dat de Vlaamse distributiecentra morgen dicht blijven. Bij AB InBev draait het sociale conflict rond de verhoogde werkdruk na een logistieke reorganisatie. De vakbonden vragen daarom extra personeel. En op het WK voetbal spelen Argentinië en Egypte een 8e finale. Aan de rust leiden de Egyptenaren na een knap doelpunt van Ibrahim Yasser na een kwartiertje. Lionel Messi mist een strafschop voor Argentinië. Vanavond is het de laatste 8e finale ook met Zwitserland-Colombia om 10 uur. En de Deen Mats Pedersen wint de 4e rit in de Tour. De renner van Lidl Trek sprintte in Foix sneller dan zijn medevluchters. De Amerikaan Simmons eindigt de 2e, de Spanjaard Pierna 3e. Onze landgenoot Ramses de Bruyne van Alpecin Premier Tech eindigt de knap 5e in een rit met 4 beklimmingen en moordende hitte. De Noor Thorstein Traan neemt de gele leiderstrui over van de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar.
7: Nostalgie weer.
6: Vanavond en vannacht brede opklaringen. Minima tussen 13 en 19 graden. Morgen schijnt de zon aan zee. Op andere plaatsen is er meer bewolking. Maar in de namiddag is het overal zonnig en tot 29 graden. Donderdag en vrijdag heel veel zon. En maxima van 27 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook tijdens het weekend domineert de zon bij tropische maxima richting 30, 33 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie. Hier hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ritchie.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

I hope you smoke. Jawel, even bollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Zit idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar Zit idee. Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. Zit idee. In Assen, Bornem en Lübeck. Bij ons zit je goed.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedenavond. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik en dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
7: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
6: In de buurt van Lissabon in Portugal is een bus ingereden op een groep wachtende passagiers. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 2 vrouwen van tussen de 30 en de 40, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 20 mensen gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Tennis. Op Wimbledon heeft de Duitser Alexander Zverev zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Tsjech in 4 sets. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Zij was in 3 sets te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Alba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
4: Yes! Hallo, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Playkinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
1: Hela, dat is toch met pingpongballen?
0: Ja, en dan?
1: Ja, geen bal had je gezegd.
0: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
1: Goeie bal.
0: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint over een uur. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Belgen opvolgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Belgen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA en die werd verworpen. Maar daarmee is kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse tv-zender TFA. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne

0: kunnen voeren zonder enkelband.
1: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
2: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar, in welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
1: Hoe dat dan concreet zal verlopen hangt af van gebouw tot gebouw. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik, maar dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
1: Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte, maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Bellingen volgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Bellingen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Nostalgie. We are music.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.